0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De woningnood moet worden opgelost met het bouwen van nieuwe woningen. Niet met het ombouwen van al bestaande panden. Dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Die conclusie is een tegenvaller voor de overheid, die bijvoorbeeld kantoren wil veranderen in woningen. Dat ombouwen levert steeds minder nieuwe woningen op. Voor de kust van Tunesië zijn zeker 12 migranten overleden nadat hun boot zonk. Naar 2 andere passagiers wordt nog gezocht. In de stad waar de meeste migranten vandaan kwamen, braken grote protesten uit tegen de leefomstandigheden in het gebied. De gebruikte route via de Middellandse Zee is een van de dodelijkste ter wereld. Een grote natuurbrand in Nevada, Amerika, breidt zich razendsnel uit. Meer dan 40.000 mensen moesten hun huis uit en mogelijk verdubbelt dat aantal nog. Ook werd er een ziekenhuis geëvacueerd. Het is er heet, droog en er staat veel wind. Dat maakt het werk van de brandweer enorm moeilijk. En de componist van meerdere K3-hits, Miguel Wiels, maakt een opvallende carrière-switch. Hij wordt voorzitter van een voetbalclub. Hij gaat aan de slag bij de oudste voetbalclub van Gent, die vroeger ook op het hoogste niveau speelde. Dat wilde hij stiekem al heel lang, zegt hij. Nu speelt de club op amateurniveau. En dan nu het weer van Weer Online. In het binnenland kan het mistig zijn en het is koud. Ruim onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon en het wordt rond de 20 à 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Alisa Hippe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil flink investeren in het verkleinen van de voetbalkloof. Volgens hem is er een groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij gaat niet in op kritiek rond zijn omstreden plannen om het WK commerciëler te maken, maar zegt dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. Een 49-jarige man is overleden nadat hij werd neergestoken in Bourtange, vlakbij de Duitse grens met Groningen. Een opgeroepen traumahelikopter kon niks meer voor de man doen. Kort daarna werd een 46-jarige verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de steekpartij. Syrië en Israël zijn met elkaar in gesprek gegaan om de onderlinge spanningen te verminderen. Volgens Syrische staatsmedia was het gesprek in Jordanië en zou Amerika de bemiddelaar tussen de twee zijn. De situatie tussen de landen escaleerde nadat Israël een luchtaanval uitvoerde op een Syrische luchtmachtbasis. En de regels bij ongeregeldheden in het voetbal worden opnieuw goed bekeken door de KNVB. Gisteren raakten 5 supporters gewond bij een vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging door omdat er geen spelers werden geraakt. En dat voelt niet goed, zegt de bond. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris, landinwaarts ruim onder de 10 graden en op sommige plekken mistig. Vandaag veel zon, alleen in het noorden wat wolken. En het wordt rond de 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped, meldt het AD. De doelstelling om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt daarmee verder weg dan ooit. Uit een peiling blijkt namelijk dat vooral 18 tot 29-jarigen erop losroken en vapen. Ook van de 30-plussers rookt nog 30%. Het ombouwen van bestaande panden om de woningnood tegen te gaan is niet effectief. Dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Volgens hen moet er vooral veel bijgebouwd worden. Die conclusie is een tegenvaller voor de overheid, die juist probeert het woningtekort terug te dringen door bestaande panden te verbouwen. Een grote bosbrand in Nevada, Amerika, heeft al meer dan 60 vierkante kilometer in as gelegd en breidt zich nog steeds snel uit. 90.000 bewoners zijn geëvacueerd en meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur lastig onder controle door de maandenlange droogte. En Sigrid Kaag heeft in Zomergasten verteld dat ze 10 jaar geleden werd gevraagd voor een topfunctie bij de Verenigde Naties. Amerika zou dat hebben voorgesteld. Het gebeurde uiteindelijk niet en daar treurt ze niet om. Ze zegt namelijk dat ze mede daardoor de Nederlandse politiek inrolde. Ze werd de leider van D66 en minister. En dan nu het weer van Weer Online. De temperatuur komt niet boven de 10 graden uit en op de koudste plekken is het mistig. Vandaag wordt zonnig, alleen in het noorden 's middags bewolking. En het wordt warm, 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er wordt weer volop gerookt en geveept. 40% van de jongvolwassenen doet het, zegt het AD. Het plan om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt dus niet erg hoopvol. Uit een peiling blijkt dat vooral jongeren onder de 30 erop losroken. 60-plussers roken het minst, ongeveer 10% van hen. De politie heeft in Ridderkerk een 35-jarige man opgepakt voor het mishandelen van een vrouw. Zij sprong in alle paniek met haar baby in haar armen van haar balkon naar beneden. Hun val werd gebroken door struiken. Volgens Rijnmond heeft een zwaar bewapend politieteam de verdachte uiteindelijk vlak bij de woning aangehouden. De eigenaar van een Zwitserse bar die afgelopen nieuwjaarsnacht afbrandde, is opgepakt voor huiselijk geweld. Het slachtoffer is zijn vrouw, die mede-eigenaar is van de bar. Bij de brand kwamen 41 mensen om het leven en raakten er meer dan 100 gewond. Het echtpaar wordt door veel Zwitsers gezien als schuldige van het drama. Er is volgens FIFA-voorzitter Gianni Infantino een te groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij wil daarom flink investeren in het verkleinen van die voetbalkloof. Op kritiek rond zijn omstreden plannen om het WK commerciëler te maken gaat hij niet in. Wel zegt hij dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op sommige plekken mistig en fris. Landinwaarts onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon en het warmt op tot 20 à 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriep tussen. Ja.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er wordt deze week weer uitgebreid gesproken over de begroting. Vandaag gaat Pro praten met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Ook SGP en JA21 gaan deze week op gesprek, maar dan met meerdere ministers. De gesprekken met Jette gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft oppositie nodig voor een meerderheid. De rookvrije generatie lijkt verder weg dan ooit. 40% van de jongvolwassenen rookt of veept, dat meldt het AD. Het vastgestelde doel was om geen rokende jongeren meer te hebben in 2040. Uit een peiling blijkt dat vooral 18 tot 29-jarigen erop lospaffen. Onder 30-plussers rookt ook nog bijna een derde. 90.000 bewoners van Nevada in Amerika zijn op de vlucht voor grote natuurbranden. Het vuur verspreidt zich snel en heeft al meer dan 60 vierkante kilometer in de as gelegd. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur lastig onder controle door de maandenlange droogte. En de KNVB gaat deze ochtend het afgelopen voetbalweekend evalueren. Het onderwerp zal het vuurwerkincident tijdens Cambuur Feyenoord zijn. 5 supporters liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging door omdat er geen spelers geraakt werden. En dat voelt niet goed, zegt de bond. En dan weer van Weer Online. Er is vanochtend veel zon, maar in het noorden komen in de middag ook flink wat wolken voorbij. Voor het uiteindelijk rond de 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon...

0: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een zwaar ongeluk op de A28 bij Wezep zijn 15 tot 20 mensen gewond geraakt. Een Oostenrijkse touringcar botste op een bestelbus en ging de vangrail in. In de bus zaten scholieren. Er zijn veel hulpdiensten, de ravage is groot en de weg is beide kanten op dicht. Er wordt flink wat hinder verwacht in de spits. Het gaat nog een hele klus worden om in 2040 een rookvrije generatie te hebben, zoals de overheid wil. Volgens het AD roken jongeren het meest van iedereen. Dat komt vooral door de opkomst van vapen. De minste rokers vind je onder 60-plussers. 1 op de 10 van hen steekt er wel eens een op. De brandweer in de Amerikaanse staat Nevada krijgt een grote natuurbrand bij de stad Reno, maar niet onder controle. Meer dan 40.000 mensen moesten hun huis uit en nog eens 40.000 hebben gehoord dat ze zich op evacuatie moeten voorbereiden. 2 ziekenhuizen zijn gesloten en ook is een vliegveld bij Reno dicht. En steeds meer Nederlanders zijn bezorgd over wat extreem weer in hun omgeving aanricht, blijkt uit onderzoek. Ging het 5 jaar terug nog vooral over extreme regen, nu ligt het accent op de enorme droogte en grote hitte. De gevolgen worden voelbaarder en de zorgen nemen toe, zeggen de onderzoekers. En dan weer van Weer Online. Vanochtend rustig met veel zon. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. En dat was het ANP Nieuws.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A28 Groningen richting Amersfoort voor knooppunt Hattemerbroek. Want er is een ernstig ongeluk gebeurd op de A28. Je hebt nu een kwartier vertraging, maar de weg is in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep na dat ongeluk en dat gaat nog uren duren. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Het is zomer in Twente.
3: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
7: Twente FM.
3: Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Ella Langley en Choosing Texas op Twente FM.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, het is maandagochtend. Het is nieuwe ronde, nieuwe week, nieuwe kansen. Het is de dag dat Microsoft Windows 95 wordt gepresenteerd. Op deze dag in 1995.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Het Van Heekplein in Enschede is zondag veranderd in een groot openlucht dart arena. Onder de Twente stonden 20 dartbanen opgesteld. Honderden bezoekers die zorgen voor een gezellige sfeer. Organisaties tevreden ziet de mogelijkheden om het evenement te continueren en nog groter te maken. En de motorrijder is zondagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de rotonde van de Rijzersweg in Wierden. De motorrijder kwam daar in botsing met een personenauto. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. En de pompoenschuur van Gerben Rauwhoff in Bornebroek ligt weer vol met nieuwe oogst. Door de droogte was het spannend of de pompoenen goed zouden groeien. Door veel te sproeien is de oogst toch goed gelukt. Gerben's pompoenschuur is al jaren een begrip in Bornebroek. Lees het hele verhaal op 120.nl. Pompoenen ten over. Nou en of, pas bij de tijd van het jaar, hè? Najaar, ja. Alhoewel, deze week nog een beetje zomers. Gelukkig maar, want er is vandaag ruimte voor de zon. Vanmiddag is het helemaal helder en de temperatuur rond de 22 graden. Dus we gaan er nog even lekker van genieten, mensen. Straks gaan we ons bezighouden met Rock Armees. We doen deze week een update van de bands die daar spelen eind deze week. Want dan gaat Rock van S van start. We gaan het hebben over Hibi's Geesteren, Zomerfeesten, de Pollenwest Geesteren. We gaan het hebben over de Performance Factory. We gaan Zumba dansen en meer zaken die ons raken. Dus blijf lekker bij.

En het is 24 augustus in 2011 op deze dag. Het Nederlands voetbalelftal bereikt de eerste plaats op de FIFA wereldranglijst. Niet te geloven. Het is voor de eerste keer dat Nederland bovenaan staat. De lijst werd opgericht in 1992. En we werden, tenminste op papier, wereldkampioen. Maar dat was er niet helemaal in. Nee. Op diezelfde dag 2011, Steve Jobs treedt af als CEO bij Apple. Tim Cook wordt de opvolger van Steve Jobs. En 2005, Lianne van der Hoek wordt als eerste vrouw bevorderd tot generaal bij de Koninklijke Landmacht. En 2004, twee Tsjetsjeense vrouwen die laten bijna gelijktijdig bommen ontploffen in twee verschillende vliegtuigen in Zuid-Rusland. Daarbij komen 89 mensen om het leven. En in 2000 op deze dag bij de internationale luchthaven van Bahrein stort na een mislukte landing een Airbus A329 van Gulf Air in de Persische Golf door een fout van de piloot. Alle 143 inzittenden vinden daarbij de dood op deze dag in 2000. Dan 1995, Windows 95 wordt op de markt gebracht. En 1991, Sovjet-leider Michail Gorbachev treedt af als secretaris-generaal van de Communistische Partij in nasleep van een mislukte coup tegen hem. De macht van Boris Yeltsin, de gekozen president van de Russische Republiek, groeit snel. Het Oekraïnse parlement roept op deze dag de onafhankelijkheid uit. 1991 op deze dag. En dan 1968 brengt Frankrijk een waterstofbom tot ontploffing. En wordt dan de vijfde kernmacht van de wereld na de VS, de Sovjet-Unie, het Verenigd Koninkrijk en China. Het gebeurt op deze dag in 1968. En dan de IJzeren Toren langs de Belgische rivier. De IJzer wordt ingewijd in Vlaanderen, in België. 1930 op deze dag van grote betekenis voor de Vlamingen. Zo staat hier dan bij deze. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1991, 24 augustus. En de binnenkomers als volgt. Beethoven van Linda de Mol komt binnen op 40. Seven Ways to Love van Cola Boy komt binnen op 39. Things That Make van CNC Music Factory is de binnenkomer op 31. Entertainment van Metallica op 29. Rolling Skating Jam named puntje, puntje, puntje van De La Soul komt binnen op 27. En All For Love van Call Me Bad is de binnenkomer op 19. Dat is de hoogste nieuw binnenkomer. Maar er was ook een binnenkomer op 24.

Uiteindelijk wordt op nummer 13 staat 6 weken in de lijst Guaranteed van Level 42. En die kwam binnen in de top 40 op deze dag in 1991 op nummer 24. Dan de top 3. Aldous Dare van Incognito en Jocelyn Brown op 3. Op 2, Now That We Found Love van Heavy D and the Boys. En op 1 blijven staan I Do Anything For You van Bryan Adams. De nummer 1 van 24 augustus 1991.

0: ZFM. En deze week is er Rock am Esch. En ja, we gaan deze dagen laten horen wat er onder andere optreedt. Straks gaat Bas vertellen welke bands we hebben en welke we vandaag deze dag gaan behandelen. Ja, dat zijn gitaren, beste mensen. En ook het streeknieuws komt voorbij, straks met Rutger.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
0: Het is 1 minuut over half 8, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel.
0: Dag Jeroen.
12: Door een ernstig ongeluk is de A28 bij Wezep de hele dag dicht. Vanmorgen reed een Oostenrijkse touringcar met scholieren op een bestelbus. Er zijn 15 tot 20 gewonden. De touringcar ligt op zijn kant, de bestelbus is doormidden gebroken. Het doel om jongeren minder te laten roken of vapen lijkt nog ver weg, schrijft het AD. Uitgerekend zij roken het meest van iedereen. Vooral vapes met een ingebouwd spelletje zijn de boosdoener. En het kabinet wil het woningtekort oplossen door bijvoorbeeld kantoren te verbouwen. Maar dat gaat hem niet worden, zegt het Instituut voor de Bouw. Er is maar één echte oplossing en dat is het bouwen van nieuwe woningen.
0: Jeroen, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Wethouders in Enschede hebben nog altijd niet hun nevenfuncties opgegeven. Dat is volgens de wet wel verplicht om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. Zo verhuurt VVD-wethouder Malkies Jaja aan vastgoed en zou er daarom geen kamervuur in zijn portefeuille hebben. Pro-wethouder Willemijn Punt zou niet meestemmen over zaken die het Stedelijk Lyceum Zuid betreffen, omdat zij daar tot voor kort werkte en ook een terugkeergarantie heeft. Waarom het zo lang duurt voordat de wethouders hun nevenfuncties openbaar hebben gemaakt, is niet bekend. Op de afrit van de A1 bij Oldenzaal is gistermiddag een grote controle gehouden. Elke auto die de snelweg afreed werd staande gehouden. De meeste mochten doorrijden, maar de Koninklijke Marechaussee pikte er ook een aantal verdachte voertuigen uit. Die werden naar de parkeerplaats ernaast begeleid en intensiever gecontroleerd. Wat de controle heeft opgeleverd is nog niet bekend. En in Lathrop is dit weekend een film opgenomen over de hongerwinter in 1944-1945. Dat betekende dat het dorp zo'n 80 jaar terug de tijd in ging. De première van de film staat gepland op 4 april 2028. Duurt dus nog wel even. En dan het weer voor Twente. Het blijft droog vandaag en zonnig bij 21 tot 22 graden. Ook morgen is het zonnig en een stukje warmer, een graad of 25.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. We beginnen met de A1 Apeldoorn-Zuid richting Kootwijk. Aflandig als Nederland, 5 minuten over 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. En bij Hoevelaken 5 minuten over 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dan de A35 Almelo-Zuid richting Nijverdoorn-Oost. Van Nijverdoorn-Oost 4 minuten over 3 kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. En dan de N36, dat is Vriezenveen-Wierden. 7 minuten over 7 kilometer stilstaand verkeer. Langzaam rijdend verkeer is het op dit moment. Hou daar even rekening mee. En hoe is het dan met de snelheidscontroles? Er worden er 2 gezien op dit moment. Op de Bonenbroekse straat in Borne, daar staan ze te controleren. En op de Laan Hart van Zuid in Hengen.

Straks gaan wij ons bezighouden met Rock Am Esch. Die gaan namelijk plaatsvinden eind deze week. Welke bands treden erop? En we pikken er elke dag één uit, samen met Bas de Jong. En we geven deze week ook nog een ballonvlucht weg. Houd de socials in de gaten van...

0: Het is Coldplay op Twente FM.
1: Zijn er vandaag jarig?
0: Een greep uit de verjaardagslijst, onder andere jarig vandaag. Jean-Michel Jarre, de toetsenist uit Frankrijk, 78 geworden. En Mike Desrochers is van Hart, de drummer. Dat was het enige mannelijke lid van de band, volgens mij. 75 geworden. Dan hebben we Jeffrey Daniels, die zanger van Shalimar, die wordt 69. Mark Bedford van Madness, die wordt 65. Edwin Smulders, de fotograaf, wordt 58. Zanne Boswinkel, presentatrice van de televisie, wordt 56. En Inge de Bruin, oud zwemster, ook jaren vandaag. Zij wordt 53. Gefeliciteerd. En 62 wordt Perry McKissack. We kennen haar beter als Pebbles.

vandaag wordt 62. Perry McKissack heet ze eigenlijk, de zangeres uit de USA. En we zeggen gefeliciteerd en een mooie dag. Straks gaan we kijken wat er gaat spelen tijdens Rock Amish 2026 hier in deze show. Twente wordt wakker.

0: Bad Memories.
1: Bad Memories van Medusa hier op Twente FM 10 voor 8 geweest. Ik was nog even op zoek naar Bas de Jong, maar die is onderweg richting het trein om het opbouwen. Weet je, Rock-A-Mesh 2026. Kijken of we ons zometeen nog even kunnen bereiken, want wel belangrijk. Deze week gaan we namelijk de bands aan je voorstellen, zeg maar. Die daar optreden komende vrijdagavond en zaterdag tijdens Rock-A-Mesh 2026. Want gaat allemaal weer draaien. Zeker weten. Gitaren, zeg maar, dat soort zaken. Straks gaan we nog hebben over de zomerfeesten. De Pon Westgeesteren, dat gaat namelijk eind van de week plaatsvinden. Ook daar gaat het dak eraf. We gaan het hebben over hippies geesten. Hoe is dat allemaal geweest? We hebben nog de Performance Factory. En we gaan het hebben over het toernooi, het tennistoernooi wat weer in Oldenzaal van start is gegaan. We gaan met Ad Luttekhuis bellen later deze show. Nou, we hebben nog veel meer, maar ja, we moeten nog platen draaien. Zeker. Teddy Swims bijvoorbeeld, dit is Mr. Know-It-All.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente-beloening. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twentebeloening.nl.
6: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
7: Hou je huis cool, knippers, zonwering, heeft een heleboel.
8: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
7: Hou je huis cool, Knippers, zonwering, heeft een doel.
8: De schaduwmakers uit het oosten.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En

0: heeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
1: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
2: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De A28 bij Wezen blijft tot na de avondspits dicht na een ernstig ongeluk. Een buitenlandse touringcar met scholieren botst op een bestelbus en kwam op zijn kant aan de andere kant van de weg terecht. Er zijn 15 tot 20 gewonden, van wie er 8 in het ziekenhuis liggen. Door de klap ontstond een enorme ravage. Jongeren roken er flink op los, dus het plan om over 15 jaar een rookvrije generatie te hebben lijkt onbegonnen werk, schrijft het AD. Vooral vapes met een spelletje zijn de boosdoener. Dat spelletje zit in de houder van de vape en bij elk pupje dat je neemt verdien je punten. Er zijn allerlei ideeën om het woningtekort op te lossen, zoals het ombouwen van kantoren. Maar daarmee gaan we het niet redden, zegt het Instituut voor de Bouw. De kantoren liggen namelijk op slechte plekken of verbouwen gaat veel kosten. Er is maar één echte oplossing en dat is het bouwen van nieuwe woningen. En nu de gevolgen van extreem weer duidelijker worden, nemen ook de zorgen daarover toe, zien onderzoekers. 5 jaar terug maakten 6 op de 10 Nederlanders zich zorgen, toen vooral door grote overstromingen. Nu is dat aandeel iets opgelopen en zijn mensen vooral ongerust over extreme hitte en langdurige droogte. En dan weer van Weer Online. Vanochtend rustig met veel zon. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land wordt het langzaam wat drukker op de weg. Er staan wat korte files die 5 minuten vertraging opleveren. Wat opvalt is de A28 vanuit Groningen. Naar Amersfoort heb je nu bij Zwolle een kwartier vertraging. De politie doet daar onderzoek na een ernstig ongeluk dat vannacht gebeurde. Daardoor is de A28 in beide richtingen dicht, tussen het Harde en Wezep. Gaat waarschijnlijk nog een groot deel van de dag duren en het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Het is zomer in Twente.

0: Het is Oh My Soul. Het is Bruno Mars.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is deel 2 van de show van deze 24e augustus. En vandaag op deze dag in het verre verleden hebben we het over deze dag in 1995. Komt Windows 95 op de markt. Het was een spannende dag, 24 augustus.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Een van de boten die wordt gebruikt voor de voorstelling van de Polderjongens. En Enter the Zomp is gezonken afgelopen zaterdag. Wat daar de oorzaak van is, is onbekend. We hopen straks nog even trouwens te bellen met Henk, die daar misschien iets meer vanaf weet. En Van Heeplein was gisteren gevuld met darters. Daar werden 20 op 20 dartbanen werden gespeeld door honderden bezoekers. Organisaties dik tevreden en ziet mogelijkheden voor de toekomst voor het evenement om dat nog groter te maken, dat evenement op het Van Heeplein in Enschede. En de motorrijder is zondagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de rotonde van de Rijzenseweg en de Enterweg in Wierden. De motorrijder kwam daar in botsing met de personenauto. Slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Bas de Jong, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, was al druk aan de opbouw natuurlijk voor Rock Am Ash, of niet?
2: Zeker, zijn druk bezig.
0: Ja, ja. Wat zijn jullie op dit moment aan het doen ongeveer? Tenminste, wat is de status van het hele gebeuren?
2: Nu zijn we druk met het podium bouwen. We hebben een dek waar je op kunt staan, wat gebouwd. En ook vooral al veel spullen verzamelen die we in opslag hebben. Dat die ook allemaal naar het terrein toe komen.
0: Ja, want eind deze week gaat het gebeuren. Vrijdag eigenlijk start het al en dan zaterdag. Een dek, is dat een VIP-dek? Dat denk ik dan meteen aan.
2: Nee, het is toegankelijk voor iedereen.
0: Oh, ik denk voor de VIP's. Ik denk, dan gaat die komen. Goed zo. Hey, we gaan de hele week even bellen. Ga je even de bands vertellen die voorbij komen. Tenminste, die wat extra aandacht behoeven. Tenminste, die je dan voorstelt. En wat hebben we vandaag?
2: Ja, Magnetic Spaceman.
0: En wat doen die?
2: Een band uit Zwolle. Die maken een soort van garage rock, surfpunk-achtige muziek. Echt een hele gave live band. Die maken er echt een show van. Dat was echt feestje.
0: Nou, goed. En die treden op vrijdag of zaterdag?
2: Vrijdagavond, 9:30, zeg ik in mijn hoofd.
0: Oké.
2: Vlak voor de Bukkers.
0: Nou, gitaren dus. We gaan morgen weer bellen.

Nee, het is geen Kink FM waar u naar luistert. Het is Twent FM en wij deden wat voor Rock Am Esch. Garage Rock uit Zwolle. Magnetic Spaceman, die treden op komende vrijdagavond tijdens...

0: Afgelopen dagen was het weer een paardensport-wahalla in Tubbergen. Hippies Geesteren. Thomas Kroon, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wim, hallo.
0: Ja, hij maakte wahalla van, maar wahalla was eigenlijk in Aken natuurlijk, hè, een beetje stiekem.
1: Dat was het zeker, ja. Dat was het zeker,
0: ja. Ja, ja, maar hoe is het in Geesteren gegaan? Want volgens mij was het weer prima voor elkaar, of niet?
1: We kijken echt terug op een super evenement. We hebben 5 dagen een hele mooie sport gezien. Weer liet ons de eerste 2 dagen wat in de steek, maar we hadden een plan B, konden indelen maar omgooien, zodat we het toch doorgaan kon vinden. Dus super, super resultaat.
0: Wat heb je gedaan, hoor? De bodem en zo en dat soort dingen, dat is toch juist heel goed bij stables in Tubbergen?
1: Ja, het is heel goed, maar het viel zoveel water dat we toch even moesten losrijden op de hoofdpiste. Dus we hebben de ring wat kleiner gemaakt. Maar dat kan gelukkig, dus... Het is goed opgelost.
0: Oké, okay. Paarden en ruiters nat natuurlijk, maar dat boeit ook niet. Dat zijn ze ook wel gewend, hè?
1: Die zijn niet van suiker. Die rijden gewoon door.
0: Hey, en gisteren was dan de grote prijs van Geesteren. Wie was de winnaar?
1: Ja, gisteren de grote prijs. Die begon om 3 uur, waren een mooi internationaal deelnemersveld. Maar de winnaars die bleven veelal uit Twente. De winnaar was Hessel Hoekstra uit Weren.
0: Kijk.
1: Die was vorig jaar ook de winnaar, dus een mooie winnaar.
0: Oké, okay, dus dat is geen geluk geweest vorig jaar. Dat daarbij dus al een van de betere, begrijp ik.
1: Nee, man in vorm. Verder hadden we op nummer 2 Bas van Dra uit Albergen. Dus ook die prijs bleef in de buurt. En nummer 3 ging naar Lars Kuster, die zijn stal runt in de buurt van Doetinchem.
0: Oké, okay, kijk eens aan. En wat was dan ook weer? 1,40 of 1,60? Dat heb ik vorige week geleerd van je.
1: Ja, we hadden een grote prijs uitgeschreven over 1,40. Dat was het ook zeker, een dikke 1,40. En wie weet gaan die paarden later nog hoger lopen.
0: Ja, oké. Okay. Hey, succesvol volgende week weer rond dezelfde tijdstip, rond dezelfde weekend. Of hoe gaat dat?
1: Ja, naar alle waarschijnlijkheid gaan we dit weekend weer vasthouden. Wederom in Tubbergen. En dan zien we de mensen weer graag.
0: Ja, want de bezoekers, dat was prima. De gezelligheid was, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, het ging nog door tot in de late uurtjes. Dus het was goed gezellig.
0: Ja. En, dat is altijd
1: ja,
0: zo, hè?
1: Geslaagd.
0: Altijd goed, in de late uurtjes. Mooi zo, lekker genieten. Nou, als het hoogte, Thomas Kroonen van Hippies Geesteren. Dank je wel.

0: Alex Warren, Fever Dream, hier op Twente FM, de Twente Radio. Vandaag zon, ja, dat is eigenlijk het ingrediënt van wolkenvelden en later weer zon. En de temperatuur rond de 22 graden. Ik hoor weer allerlei weerberichten en denk van, ja, klopt dat dan wel? Ja, het schijnt voor dit deel van het land te kloppen. Dus het zit wel snor zoals het heet. Wij zijn daar wel blij mee, dacht ik zo. He, toch een beetje nazomertje en dat soort dingen. En alhoewel sommige zomerfeesten de naam alweer hebben veranderd in volksfeesten en al deze zaken meer. Ik heb het vorige week al over gehad. Valt dat op, hè, aan het einde van het seizoen. Maar er zijn nog genoeg feesten. En wat voor feesten? Bijvoorbeeld ook in de Pollen, West-Geesteren, Leon Nijen. Boer, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, we staan er toch voor een enorme tent, of heb ik dat mis?
1: Nee, dat heb je helemaal niet mis. We zijn weer begonnen, dus we hebben de grote tent, die staat er weer. En we zijn er weer klaar voor komend weekend.
0: Ja, is dat feest nu steeds groter geworden, dat je denkt van die tent moet ook steeds groter?
1: Nou, we hebben wel 2 jaar geleden zijn we inderdaad geswitcht van een standaard feesttent naar een serieuze megatent. Dus ja, die staat nu in de wei. Dus, en we zien inderdaad, nu na 2 jaar zien we ook dat inderdaad dat goed gaat. Dus dat het, ja.
0: Ja.
1: We zijn hier blij mee.
0: Ja, dat is, hoe noem je ze tent ook weer? Met die hele hoge palen. Het is echt zo'n hele grote.
1: Ja, een circus tent.
0: Ja, het is bijna een circus tent, ja, dat is het inderdaad. En die ga je vol krijgen, want er gaat er van alles gebeuren, zag ik komend weekend.
1: Ja. Ja, we hebben weer een druk programma. Dus donderdag, vrijdag en zaterdag. Dus 3 dagen feest. En ja, we denken dat we een hele goede line-up dit jaar hebben neergezet. En de vrijdag is al compleet uitverkocht. Dus daar zijn nog geen kaartjes meer voor te krijgen.
0: Ja, oké, dan ben je dus al te laat. Waar komt dat door? Hebben we een bepaalde artiest? Of is dat gewoon ook het weekend inluiden?
1: Nee, nou, we beginnen de donderdag al. Dus het weekend inluiden, dat zal het niet zijn. Maar ik denk toch voornamelijk
0: bijkomen.
1: De vrijdag. Ja, ik denk de line-up met Jan Smit, 3J's, Jeffrey Parmentier en de Heino's. Dat in combinatie, de mensen denken dan toch wel van daar willen we bij zijn. Dat is wel iets unieks.
0: Ja, ja, terwijl dat Jan Smit eigenlijk bijna overal optreedt. Maar die trekt gewoon heel veel mensen op een of andere manier. Dat zal gewoon het publiek trekken.
1: Ja, ja, je hebt van die bepaalde artiesten die het elke keer flikken. En Jan Smit is er zeker een van.
0: Ja, en wat gaat er nog meer gebeuren van het weekend?
1: De donderdag beginnen we dus de aftrap van het zomerfeest. Dan hebben we Fleetwood Mac, een tribute band. En daarna Beach Boys Best. Dus de winnaar van Battle of the Bands. Dus dat is ons donderdagavondprogramma. Voornamelijk is deze avond voor de iets oudere mensen, zeg maar. De avond duurt maar tot 12:30.
0: Oh ja, is mooi tijd om de bed in te gaan, ja. Heel goed.
1: Precies, dus we beginnen op tijd en dan kunnen we ook op tijd naar bed. Maar wel een hele mooie, gezellige avond. Waar je normaal misschien deze bands in het theater gaat bekijken. Kun je hem nu echt in de feesttent zien. En lekker gemoedelijk, lekker dansen. Dus dat,
0: gaaf. Ja. Vriend van Mac, ook leuk. Ja, toevallig een documentaire van gezien van avond. Maar prachtig, schitterend. Okay. Ja.
1: Dus en de vrijdag net al even benoemd. En de zaterdag hebben we een super gave band staan, de Dirty Daddies. Dat is toch een band die we eigenlijk al, ja, ik denk al zo'n 7 jaar graag wouden hebben. En 6 keer niet gelukt. En nu de 7e keer is het raak. Dus daar zijn we ook heel blij mee.
0: Ja, ze zijn ook altijd volgeboekt. Ja, dit is ook inderdaad, je ziet ze overal wel, maar dat is ook een gekte van hier te beginnen natuurlijk, de Dirty Daddies. Ja. Zeker.
1: Ja. En verder hebben we natuurlijk het vermaak eromheen. De vrijdagmiddag hebben we nu een nieuw, dat noemen we het Proot en Proost uurtje. Dat is een voor de vrijdagmiddag even met de vrijwilligers bij elkaar komen en de sponsoren. Om opnieuw samen het weekend in te luiden. Jullie collega's dan van Accent FM, ik weet niet of ik het mag noemen, maar die gaan.
0: Ja, het hoort bij dezelfde tent hier. Het zit in hetzelfde gebouw, dus dat is geen probleem natuurlijk.
1: Dus die komen ook nog langs. En de zaterdagmorgen hebben we uiteraard de brunch. Zaterdagmiddag de bingo en zaterdagmiddag ook een kindermiddag. En dat is ongeveer het hele programma van het weekend.
0: Nou ja, dat is meer dan genoeg zeg. En dan ben je na het weekend moet je bijkomen. Dat mag duidelijk zijn, Leon, toch?
1: Ja, 100%. Ja, ja.
0: Goed. Vrijdagavond dus geen kaarten. Nee, we zijn nou donderdagavond, vrijdagavond geen kaarten meer. Vanwege Jan Smit en dat soort dingen. Er zijn nog wel kaarten voor andere momenten. Die zijn gewoon te verkrijgen via de website. Hoe gaat dat?
1: Klopt, via de website kun je ze bestellen. Ze kosten €20 per stuk. Dus dat is voor de donderdag en voor de zaterdag. wij denken dat we dan een hele leuke en schappelijke prijs hebben voor de... voor de mensen die langs willen komen. Een biertje kost 3 euro, dus daar kun je ook niks van zeggen.
0: Nee, valt nog mee.
1: Wij hopen, zolang de mensen bij ons komen, kunnen wij zulke mooie feesten organiseren.
0: Hartstikke goed. Hey, en waar staat de tent precies ongeveer? Want hij is niet direct te zien vanaf de weg, toch? Of wel?
1: Nee, dat klopt inderdaad. Dus we zijn in de Pollen. En bij de supermarkt in de Pollen daar, als je door de Pollen rijdt, dan zie je hem wel hoor. Dus voor de navigatie de Pollen invoeren.
0: De Pollen, dan kom je er wel.
1: Komt het goed.
0: Leon Nijenboer, de zomerfeesten van de Pollen en Westgeesteren zeggen we dan. Succes hè, zet hem op.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Hoi.

0: Super populair, ook in de regio. Komende zaterdag, vrijdag, zie je bij de Pollen in West-Geesteren. De Pollen, u weet wel, de zomerfeesten al daar. En gaat die optreden. Straks gaan we het onder andere hebben over, even kijken, tennis. Want het tennistoernooi in Oldenzaal is weer van start.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
1: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
8: Want we will live.
7: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 8:45, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Van de gewonden door het touringcar-ongeluk op de A28 bij Wezep zijn er volgens de politie 8 naar het Isala ziekenhuis in Zwolle gebracht. Dat houdt zich paraat om eventueel meer mensen op te vangen. Het kabinet wil over een jaar of 15 een rookvrije generatie hebben, maar de cijfers vertellen een ander verhaal. Volgens het AD vinden we de meeste rokers onder jongeren, en dat komt vooral door de opkomst van vapen. En om het woningtekort aan te pakken moeten we niet ombouwen, maar bijbouwen, zegt het Instituut voor de Bouw in het FD. Woonunits in kantoren bouwen gebeurt steeds minder vaak, omdat de kosten te hoog zijn.
0: Dankjewel, Jeroen Rutger. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Wethouders in Enschede hebben nog altijd niet hun nevenfuncties opgegeven. Dat is volgens de wet wel verplicht om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. Zo verhuurt VVD-wethouder Malkies Jajan vastgoed en zou er daarom geen kamervuur in zijn portefeuille hebben. Pro-wethouder Willemijn Punt zou niet meestemmen over zaken die het Stedelijk Lyceum Zuid betreffen, omdat zij daar tot voor kort werkte en ook een terugkeergarantie heeft. Waarom het zo lang duurt voordat de wethouders hun nevenfuncties openbaar hebben gemaakt, is niet bekend. Op de afrit van de A1 bij Oldenzaal is gistermiddag een grote controle gehouden. Elke auto die de snelweg afreed werd staande gehouden. De meeste mochten doorrijden, maar de Koninklijke Marechaussee pikte er ook een aantal verdachte voertuigen uit. Die werden naar de parkeerplaats ernaast begeleid en intensiever gecontroleerd. Wat de controle heeft opgeleverd is nog niet bekend. En in Lathrop is dit weekend een film opgenomen over de hongerwinter in 1944-1945. Dat betekende dat het dorp zo'n 80 jaar terug de tijd in ging. De première van de film staat gepland op 4 april 2028. Duurt dus nog wel even. En dan het weer voor Twente. Het blijft droog vandaag en zonnig bij 21 tot 22 graden. Ook morgen is het zonnig en een stukje warmer, een graad of 25.
0: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdeken. Beginnen met de A1, de Lutte richting de Duitse grens. Dan Apeldoorn-Zuid richting Kootwijk. Daar wordt langzaam bereid het verkeer gemeld. De Lutte-Duitse grens 10 minuten over 3 kilometer trouwens. En Stroehoeflaken 10 minuten over 8 kilometer richting het westen. Hou daar even rekening mee. Voor de rest even kijken. Nog een staartje op de N35 Nijverdoorn-Oost richting Wierdewest. 2 kilometer, 4 minuten langer doe je daarover. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer wordt daar gemeld. En een drietal controles. Dat is op de N35 bij Haarlem. Daar staan ze te controleren. De Bonnebroekse straat.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma is dus een hartenbreker hier op Twente FM. 8:50 geweest vandaag. Zon en weinig wolken. 22 graden worden gemeld, dus dat hoort ze goed aan. Nog enigszins wat nazomers weer. En dat kan ook met gemak, want het is nog wat 24 augustus. Maar na zo'n afgelopen week heb je zoiets van, we zitten in herfst. Het valt dus allemaal mee, beste mensen. En de zon gaat nu ook schijnen. Esther Meijne op de radio. Goedemorgen, welkom.
2: Goedemorgen.
1: Ja.
2: Hallo.
1: Performers Factory doet iets terug voor Enschede met de Maak het mee dag. Die moet ik even duiden. Tenminste, die mag jij duiden. Vertel eens.
2: Nou, graag. De Performers Factory, ook wel beter bekend als het Polaroid-terrein voor veel mensen in Enschede.
1: Oh ja.
2: Dat is een prachtige verzameling van allerlei bedrijven, zowel commercieel als maatschappelijk. En samen hebben wij een ambitie. Daarin zeggen we dat we niet alleen wat komen halen, maar dat we ook wat brengen. Dus dat is wat we doen. We helpen elkaar, we versterken elkaar en we doen ook wat terug voor de buurt en de stad. En met die gedachte is de Maak het Meedag ontstaan. En dat is een dag voor iedereen die het leuk vindt om eens te kijken wat we allemaal doen en wat er allemaal gebeurt bij de Performers Factory. En aanstaande zondag dan openen 30 ondernemers hun deuren en dan is er van alles te beleven.
1: Ja,
2: wil je dat ik ook vertel wat
1: er allemaal
2: gebeurt?
1: Ja, want ik zie onder andere kickboxen, skaten. Ja, dat mag je doen. Ga los.
2: Ja. Nou, we hebben in gebouw Oost, dat is het gebouw waar veel sport en spel al zit. Daar kan je bijvoorbeeld high-rocksen, baseball hitten, je kan die dag skaten, klimmen, je kan Prison Island spelen. We hebben in Hal Zuid bij de voetbal een cocktailworkshop. De Popschool geeft allerlei workshops van DJ's, die kan je van het lijf vragen. Er zijn zangworkshops. Het bouwlab, daar kan je Lego bouwen. Interact Contour, die heeft ook open huis. Wat hebben we in gebouw Zuid nog meer? Even denken, daar hebben we dansworkshops, theaterworkshops. Het keramiekhuis, waar je potten kan bakken, die heeft open huis. Dan hebben we ook nog, heel gaaf, bij de NRO, de Nederlandse Reisopera, rondleidingen. En zij voeren de allerlaatste muzikale familievoorstelling, Clara de Neushoorn, op. Daarnaast kan je bij Interact Contour broodjes komen bakken. Miss Elkens opent haar deuren, dat is een beauty salon. Carlito de Barber die gaat knippen. Voor kinderen is er een springkussen, je sminken, een ballonnenclown. Nou, eigenlijk gewoon te veel om op te noemen.
1: Ja, bijna te veel voor één dag, zou ik haar zeggen, Esther.
2: Bijna te veel voor één middag. Maar ja. Je kunt alles heel rustig teruglezen op onze website. www.performancefactory.nl. Daar rechtsbovenin is een button met Maak het Meedag.
1: Mm-hmm.
2: Daarin kan je alles rustig teruglezen. En ik zou zeggen, kom vooral. Want het leuke is, alles is gratis.
1: Kom vooral. Gratis. Vol is vol. Wees op tijd. 12 uur begint het al, hè? Ja, je hebt 4 uur de tijd. Dat moet allemaal lukken, lijkt me zo.
2: We hebben van 12 tot 5.
1: Oh, dat is 5 uur, ja.
2: Nee, maakt niet uit. En het is doorlopend. We hebben overal op het terrein hebben plekken waar je kan zien wat wanneer is. Sommige programma's zijn met tijden, andere zijn doorlopend. Het is zowel binnen als buiten. Dus ja, ik zou zeggen, kom en ontdek.
1: Ja, ik mis een hoekje radio maken, maar dat ligt aan ons.
2: Ja, jullie zijn van harte welkom.
1: Ik zal het even overleggen met de programmaleider. Ja.
2: Ja. Van harte welkom.
1: Goed zo.
2: Graag
1: zo. We gaan er mee maken komende zondag. Ik dank je wel, Esther Meijne. Succes. En we komen kijken.

Tate McRae, Greedy op Twente FM. We gaan bijna bellen met Mart Oudezanderdenk, want we gaan het straks hebben over Cultuurnacht in de Bond in Oldenzaal. En straks aan 9 uur doen we ook weer 6 op reis. Dus platen zonder praten. We zoeken jouw favoriet straks.

0: FM. Mart Oudezanderik, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, goedemorgen. We gaan alvast vooruitreiken, kijken, want je hebt verstand van de cultuurnacht, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, ik kan jou daar wat dingen over vertellen en wat er al voor ons aan zit te komen.
0: Wat gaat er gebeuren? Want dat is even voor de mensen die dat alvast willen noteren in agenda 10 oktober, hè? Het lijkt ver weg, maar ja. Dat is nou iets meer dan een maand, maar dan is het al zover.
1: Ja, dat klopt. In september gaan we al van start met een programma wat aanhaakt op de cultuurnacht, 10 oktober. En 10 oktober staan wij met onze eigen show in de Bond, in het theater. Dat zal een show zijn met een band als voorprogramma en een aantal DJ's. Dus het wordt echt een dance event. En september is DJ maand. En namens mijn bedrijf organiseer ik dat samen met Museum Oldenzaal, Kaliber en Staatstheater De Bond. Okay. En in die maand gaan wij twee workshops geven. Is er een netwerkbijeenkomst voor DJ's en boekers. En een DJ contest. En de winnaar daarvan die mag mee in de programmering.
0: Dat is super gaaf. Ja, ja. Hebben we het over de DJ's die gewoon goede mixen kunnen maken? Tenminste, ze lekker kunnen doordraaien, alles erop eraan. Of ook om hun eigen werk te laten horen. Wat is het idee?
1: Beide. En beginnende DJ's of mensen die daarmee zouden willen beginnen zijn ook vaak welkom om bij de workshops aan te haken en daar te oefenen. Dus ja, iedereen is welkom. En hoe meer mensen, hoe meer vreugde.
0: Ja, heb je al DJ's genoeg?
1: De aanmeldingen lopen wel door, maar het mag nog wat harder. Dus jij bent toch ook DJ, dus kom je ook langs.
0: Weet je, dat klopt. Ja. Ik ben, je hebt DJ's die doen het op de radio, je hebt DJ's die doen het in de zaal, je hebt ze ook allebei. En je hebt ook nog DJ's die gewoon met die apparatuur platen aan elkaar kunnen mixen. Nou, weet je wat, dat laatste kan ik helemaal niet. Nee. Echt waar, serieus. Ik vind dat wel knap. Dat heb ik me nooit verdiept in dat soort toestanden. Maar ik wil wel komen, geen enkel probleem, Mart, maar dat doe ik het op mijn manier.
1: Ja, lijkt me hartstikke gezellig. Ja, dan zou ik, als ik jou was op 10 september komen tijdens de netwerkavond, dan dat is wel gezellig. Dan gaan we met z'n allen ook een borrel drinken in de Bond.
0: Oh, dan komen we met de trein. Heel goed. Ja,
1: ja en dan, dan zijn er ook masterclasses, want ik heb DJ Cloud, Joep Luttekhuis geboekt.
0: Oké. Okay.
1: Die

0: Voor 10 september, zeg maar. Dat is de eerste avond, zeg maar. De inloopavond.
1: Ja, dat is de netwerkavond.
0: De netwerkavond. 10
1: september is een workshop bij Willemien in de Oldenzaal. 10 september is de netwerkavond met de masterclasses. Die is in de Bond. En dan 17 september is er nog een workshopavond bij Willemien. En dan is 24 september bij ons in de studio in Oldenzaal is de DJ-contest. Dus dan kun je meedoen aan de wedstrijd.
0: Oké. Je studio zit achterin, hè? Geloof ik, beneden achterin.
1: De studio is van de Olytunes studio. Dat is aan de Nijverheidsstraat.
0: Oh, daar. Oké. Nou,
1: bij de Gamma.
0: Goed zo. Hals op de hoogte. Super gaaf.
1: Ja, helemaal goed. En aanmelden kan via de website.
0: Dat wilde ik vragen.
1: Olytunes.com.
0: Nog een keer.
1: Olytunes.com. O-L-L, Griekse I. T-U-N-E-S.com.
0: Nou, ik zou zeggen, haal ze op de hoogte, Mart Oudersanderink. Qua DJ-contest en alles erop en eraan wat er gaat gebeuren in Oldenzaal bij de Cultuurnacht. Goeie maandag, hè. Hoi.
1: Bedankt, Erwin.
0: Hoi.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

luister. Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op Vennegoor Weerselo.

0: Vennegoor.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
1: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente Beloening. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twentebeloening.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws. Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na het ongeluk met een touringcar en een busje op de A28 bij Wezep zijn 8 gewonden naar het Zwolse Isala ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de bestuurder van de bestelbus. Isala houdt zich paraat om eventueel meer mensen op te vangen. Een aantal anderen raakten lichtgewond. De weg blijft de hele dag dicht. De kans dat we over 15 jaar een rookvrije generatie hebben is wel heel klein, schrijft het AD, want jongeren roken het meest van iedereen. Rokers denken pas na hun 30ste aan stoppen en zelfs onder 30-plussers rookt nog 1 op de 3. Dat jongeren moeilijk van het roken af te krijgen zijn, komt door vapes. Kantoren ombouwen tot woningen of een etage op een appartementencomplex zetten is niet de oplossing om iets aan het woningtekort te doen. Alleen nieuwe woningen bouwen helpt, zegt het Instituut voor de Bouw. Dat ziet dat er steeds minder woningen bijkomen door ombouwen van kantoren of andere oplossingen. En ook Nieuw-Zeeland wil aanhaken bij het social media verbod voor kinderen onder de 16. De regering heeft een wetsvoorstel in de maak, zegt de premier. Volgens hem zitten 13 tot 17-jarigen in Nieuw-Zeeland elke dag zeker 5 uur op de socials. En daar worden ze geestelijk en lichamelijk niet beter van, zegt hij. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het zon overgoten. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Die lossen later weer op en dan is het weer overal helder. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen de meeste wolken in het zuiden en iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
12: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

zitten met het zinken van de som. De Enterse Zomp in Almelo gaat er straks over hebben in deze show. We gaan het nog hebben over het tennistoernooi in Oldenzaal. Eerst is op rij, 6 platen zonder praten. Plek nummer 6 is nog vrij. Laat het even weten door middel van de appje via de 120-app of via de website 20.

0: En denk ik dan altijd op een of andere manier, maar dat zit er niet meer bij aan. Maar het is wel Karamia. Het is Jay and the Americans, die werd als laatste aangevraagd in 6 op rij. En ja, allemaal om de vingers bij af te likken. Weer te veel items om zeg maar ineens in deze 6 op rij te drukken. Dus je hoort ook nog wat morgen voorbij komen. Even na 9 uur in 6 op rij. Waren Phil Collins, waren Michael Jackson, U2, The Riders en uiteraard ABBA. Dus Dancing Queen, letterlijk en figuurlijk. We gaan richting Studio 15. Tijmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja,
1: hallo.
0: Nieuw seizoen gaat beginnen, zeg ik dan weer. Het seizoen stopt natuurlijk nooit, maar toch. Wat gaan we allemaal meemaken bij Studio 15?
1: Nou ja, allereerst is het gewoon te gek dat wij een extra locatie erbij hebben. Die loopt al een tijdje, maar dat gaat nu ook weer extra van start in Hardenberg. Daarnaast, ja kijk, wij hebben altijd een heel breed programma aan workshops, masterclasses en evenementen. Waar jongeren tussen de 12 en 30 gratis aan mee kunnen doen. Dat zijn dingen die gaan over muziek, over DJing, rappen, produceren, dansen, kunst maken, et cetera. Allerlei creatieve uitingen. Daarnaast is het ook zo dat we gewoon de inloop weer hebben. En dat is echt heel vet, omdat daar ontstaat de community echt, zeg maar.
0: Ja.
1: Je hoort ook vaak van deelnemers van, hey, in het begin kwam ik binnen alleen, maar na een tijdje nemen ze altijd weer vrienden mee, komen ze met een groter groepje, daar ontmoeten ze weer nieuwe mensen, omdat het zo laagdrempelige creatieve vibe heeft, vinden ze daar gewoon ja, andere jongeren die hetzelfde in de wedstrijd zitten en die dezelfde interesse hebben.
0: Ja, kun je een beetje uitleggen voor jongeren die dat niet weten wat Studio 15 is, want ik weet het dan allemaal wel. Je kunt echt heel creatief bezig zijn, maar ja, stel nou je denkt van, ja, is dat wat voor mij? Hoe krijgen we de mensen over die drempel heen dan?
1: Kijk, bij Studio 15 hoeven jongeren niet per se ervaring te hebben of al precies te weten wat ze willen. Je kan gewoon binnenlopen, je kan gaan uitproberen, experimenteren, vallen en ook weer opstaan samen met ons. Het is gratis voor iedereen, dus dat is ook altijd heel fijn. Danscoach Minken bijvoorbeeld, een collega van mij, die ervaart zelf ook die laagdrempeligheid als heel belangrijk. Zij vindt het echt super vet bijvoorbeeld dat de jongeren dan gratis dansruimte kunnen bieden, waardoor ze zich bijvoorbeeld in een K-pop groep, dat gebeurt best veel nu, K-pop groepen die elkaar vinden en dan heel veel gaan trainen, content maken, et cetera. En daarmee gewoon groeien als mens en als creatieveling, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Dus wat we hebben zijn studioruimtes, dansstudio's, muziekstudio's, een art lab, ook podiums. Elke locatie heeft een podium, de een wat groter dan de ander, maar het zijn podiums. En daar kun je jezelf ontplooien en
0: hartstikke
1: ontdekken.
0: Goed. Ja, Almelo, Enschede, Hengelo, Hardenberg, dat is het op dit moment.
1: Correct.
0: Ja, ja. Oldenzaal had er een, maar dat is inmiddels dus zeg maar als ware verplaatst, zou ik zeggen.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat is helaas zo.
0: Ja, dat maakt niet uit. Het kan gebeuren. Het is, je moet het op plekken doen waar het beste toegankelijk is, zou ik zeggen. Dat was Oldenzaal, maar dat is dan nou in Hengelo en Hardenberg ook geworden. Fantastisch allemaal. Ja. Is er een bepaald tijdstip dat jongeren naar binnen kunnen? Of wanneer staat die deur open?
1: Ja, tussen 3 en 10 zijn wij geopend. Het is per locatie net een beetje verschillend welke dagen. Maar ik ben zelf van Hengelo. Wij zijn op maandagavond van 7 tot 10. En dan dinsdag, woensdag en donderdag van 3 tot 10.
0: Mm-hmm.
1: Zo nu en dan is er een keer een evenementje op een andere dag. Maar dat zijn de basic openingstijden. Je kan ook altijd kijken natuurlijk op Instagram. Kun je Studio 15 invoeren. En dan zie je alle pagina's van de locaties. Of op de website studio15talenthouse.nl. Kom vooral langs. We hebben ook hele toffe coaches voor je rondlopen. Dat zijn zelf muzikanten, zelf kunstenaars, zelf dansers. En die kunnen je ook echt aan de hand meenemen en helpen. Of loslaten waar dat moet, want dat is soms ook heel waardevol.
0: Oké. We gaan het meemaken. Ik zou zeggen, open die deur en allemaal toestromen bij Studio 15. Tijm en ik, dankjewel. Hans op de hoogte.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 3 minuten over 9:30 in Twente. Eerste hoofdpunt uit het nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel.
0: Dag Jeroen.
12: Na een heftig ongeluk met een touringcar en een bestelbusje op de A28 bij Wezep is de weg de hele dag dicht. De ravage moet van de weg en daarna moet ook de kapotte vangrail worden gerepareerd. Van de gewonden liggen er nu 8 in het ziekenhuis. Steeds meer Nederlanders kopen bier over de grens. Door de lagere accijns scheelt dat euro's per krat. Vooral verkopers in de grensgebieden klagen steen en been omdat hun klanten liever in het buitenland bier gaan halen. En na een zomerstop gaan straks de verhoren over het coronabeleid verder. Deze week kijkt de enquêtecommissie of de Tweede Kamer wel goed op de zaak zat. Oud-VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is straks als eerste aan de beurt.
0: Jeroen, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Wethouders in Enschede hebben nog altijd niet hun nevenfuncties opgegeven. Dat is volgens de wet wel verplicht om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. Zo verhuurt VVD-wethouder Malkis Jajan vastgoed en zou er daarom geen kamervuur in zijn portefeuille hebben. Pro-wethouder Willemijn Punt zou niet meestemmen over zaken die het Stedelijk Lyceum Zuid betreffen, omdat zij daar tot voor kort werkte en ook een terugkeergarantie heeft. Waarom het zo lang duurt voordat de wethouders hun nevenfuncties openbaar hebben gemaakt, is niet bekend. Op de afrit van de A1 bij Oldenzaal is gistermiddag een grote controle gehouden. Elke auto die de snelweg afreed werd staande gehouden. De meeste mochten doorrijden, maar de Koninklijke Marechaussee pikte er ook een aantal verdachte voertuigen uit. Die werden naar de parkeerplaats ernaast begeleid en intensiever gecontroleerd. Wat de controle heeft opgeleverd is nog niet bekend. En in Lathrop is dit weekend een film opgenomen over de hongerwinter in 1944-1945. Dat betekende dat het dorp zo'n 80 jaar terug de tijd in ging. De première van de film staat gepland op 4 april 2028. Duurt dus nog wel even. En dan het weer voor Twente. Het blijft droog vandaag en zonnig bij 21 tot 22 graden. Ook morgen is het zonnig en een stukje warmer, een graad of 25.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? De Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 4 kilometer. En andersom 10 minuten over 7 kilometer bij Stroe-Hoevelaken, aflandig Oost-Nederland. En daarna moet je zelf uitzoeken. Hè? Je weet hoe het gaat. Nou, wat dichter bij huis. Als je richting Zwolle gaat, toestanden op de A28 houden. Even rekening mee. Dat zit het allemaal vast vanwege een ongeval. Dan een hele reeks aan snelheidscontroles. Ik zou zeggen, pen en papier bij de hand. Onder andere tussen Rijssen en afrit Lochem op de A1 bij 124.2. Daar wordt gecontroleerd bij 72.0 tussen Kootwijk en afrit Hoenderlo. Afrit Lochem richting afrit Markelo. Dat stukje, dat is 120.4, staan ze ook te controleren. En bij 18.0, dat is helemaal in het begin bij Naarden. Hou daar rekening mee. Dan bij de N35 Haarle staan ze te controleren. Op de Bonnebroekse Straat in Borne en op de laan Hart van Zuid in Hengelo. Daar zijn de posten ingericht. Aldus Flitsmeister. Punt.

verdwenen onder water. Dat was wel even een dingetje. Dat had er mee te maken voor de theatervoorstelling. De Polderjongens in Almelo hebben het vorige week al over gehad. Uitgebreid, prachtig spektakelstuk. En de Enterse Zon was erop neergelegd. Eén van de, het was een oudje. En die was gezonken. Maar ik denk, nou, daar ga ik vanochtend even iemand over spreken. Maar niemand wil reageren van de Enterse Zon. Hey, beste jongens, kom op. Wat is er gebeurd? Nou ja, niks dus eigenlijk, maar hij is weer boven water. En die andere sompen die liggen gewoon in Enten. Dus prachtig allemaal, lekker genieten. Maar jammer, niemand die wil reageren. Leek hem verstandig. Nou, bij deze. Dat is dan even de kreet die wij ook maar even lanceren. Goed, we gaan richting Tom van Dranen. Want wat heeft Tom van Dranen te melden? Die heeft een leuk feitje uit 1974, 24 augustus. Want Having My Baby van Paul Anka en Odia Coates staat op deze dag vanaf 24 augustus 1974. Dus 3 weken lang op de eerste plaats van de Billboard Hot 100. Zodoende vestigt Paul Anka een nieuw record. 15 jaar en 2 weken na zijn vorige nummer 1 notering haalt hij opnieuw de top in 1974. Diana is op 9 september 1957 de eerste grote hit. Op 13 juli 1959 is Lonely Boy zijn tweede nummer 1 hit. Paul Anka die heeft You're Having My Baby voor zijn vrouw Anne en hun 4 dochters geschreven als hij voor een optreden zit te wachten in Lake Tahoe in Californië. Het duet van Odia Coates is opgenomen in de Veeam Recording Studio in de Muscle Shoals in Alabama. Odia Coates overlijdt op 1 mei 1991 aan borstkanker. Ze is maar 49 jaar geworden. Hoe dan ook, op deze dag opgenomen. Nee, niet opgenomen, op deze dag, vanaf deze dag. 3 weken lang op nummer 1 in Amerika in de Billboard Hot 100. 1974, deze prachtige Having My Baby. Paul Henka, Odia Coates.

0: Michael Bublé en Everything hier op Twente FM. Het is maandagochtend. En als je toptennis wil zien, dan moet je deze week richting Oldenzaal. Want ja, Adlertekuis, het toernooi is weer begonnen.
1: Klopt. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, we zijn van start. Gisteren begonnen met de kwalificatie van de heren. En vandaag gaan we verder.
0: Ja, hoe heet het tennis ook weer? Want het is een mondje vol, hè?
1: We spelen het WTT Sears Open.
0: Hè? Dat is.
1: World Tennis Tournament. Ja? En dat is een professioneel toernooi met een prijzengeld van totaal $70.000. Dus dat is serieus geld.
0: Zeker.
1: En daar hebben we dames en heren die spelen om de titel. En we zijn gisteren begonnen, zoals ik zei, met de kwalificatie van de heren. Vandaag beginnen we met de kwalificatie van de dames. En we spelen de hele week door.
0: Ja, die kwalificatie, dat is of je dan echt mee mag doen. Hoe gaat dat dan? Want tenminste, zo komt het bij mij over. Dat is toch gewoon...
1: Dat is ook zo. De spelers schrijven zich in bij de Internationale Tennis Federatie. En dan worden ze op basis van een wereldranglijst worden ze of direct geaccepteerd voor het hoofdtoernooi. Dat zijn er 24. Of je komt in de kwalificatie terecht. En dan speel je om de 8 resterende plekken. En bij de heren doen we dat met 60 mannen. Die spelen om 8 plekken. En bij de dames zijn er 32 dames die spelen om 8 plekken. Dus zo werkt het. Die moeten zich inderdaad nog even plaatsen voor het echte werk. Ja.
0: Ja, nou, de toptennis van de bovenste plank. Want het zijn allemaal mensen met licenties, alles erop en eraan. Wat is de hoogst geplaatst op de ranglijst?
1: De hooggeplaatste bij de dames staat rond de 250 op de wereldranglijst. En bij de heren staat die rond de 330.
0: Okay.
1: Dus van daaraf naar beneden. Alles wat daarboven zit, zit in New York. En de rest zit in Oldenzaal. Dus
0: Ja, nou je het zegt. Ja, New York is ook begonnen, geloof ik, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, nou, daar kun je niet tegenaan. Nee, ik bedoel, we kunnen heel stoer doen, Ad, maar dat kunnen we nog net niet redden in Oldenzaal.
1: Maar we zijn wel een tussenstapje die kant op. Want in ieder geval alle Nederlanders die daar spelen, die zijn ook hier geweest.
0: Ja, precies.
1: En in voorgaande

0: begonnen?
1: We beginnen over 5 minuten.
0: Kijk.
1: Ik sta nu op de baan, maar ik moet er zo af. Ik moet ruimte maken voor de spelers.
0: Ja. Nou ja, doe ze de groeten. En we houden deze week even contact met wat updates vanaf het tennistoernooi in Oldenzaal.
1: Helemaal goed.
0: Atletica's. Ja, okay. Dankjewel.

0: Will Smith, Niall Horan en Drive Safe. Nou, straks zie je Mark, Jordi en Richard morgen vroeg weer een Twente wordt wakker.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten, lijkt me.
4: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
3: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Ja, zeker.
4: Oh,
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
7: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente Ballooning. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes.

0: Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twentebeloening.nl.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. OudeNijhuisKoeltechniek.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistesttekopen.nl.
6: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De A28 bij Wezep is tot na de avondspits dicht na een heftig ongeluk met een touringcar en een bestelbusje. Eerst moet de ravage worden opgeruimd en daarna moet de vangrail worden gerepareerd en de berm gesaneerd. 8 mensen die bij het ongeluk gewond raakten liggen in het Zwolse Isala ziekenhuis. Nu de accijns op alcohol steeds hoger is, halen meer en meer Nederlanders hun bier in het buitenland. Per krat kan dat euro's schelen. Dat klanten weglopen zien vooral de handelaren dicht bij de grens aan hun omzet. De branche maakt zich zorgen omdat volgend jaar de accijns hier nog verder omhoog gaat. Na een zomerstop gaan straks de verhoren over het coronabeleid verder. De enquêtecommissie onderzoekt deze week of de Tweede Kamer wel goed op de zaak zat en de juiste beslissingen nam. Oud-VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Vanmiddag komt de oud-griffier van de Tweede Kamer langs. En de voetbal waarmee Maradona in 1986 zijn beruchte handsgoal maakte op het WK is voor bijna 3 miljoen euro geveild. Een beetje een tegenvaller, het veilinghuis in Amerika had zeker 2 keer zoveel verwacht. Maradona sloeg de bal het doel in en later zei hij dat het de hand van God was. De scheidsrechter bewaarde de bal na afloop. En dan weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden zijn er ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Ook morgen is het weer vrij zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door Duitse grenscontroles staat er file op de A12 vanuit Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. Je moet rekening houden met 10 minuten vertraging. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der

terug naar de jaren 80 met de groep Wax en Building a Bridge to Your Heart. Goedemorgen, vandaag is maandag 24 augustus. En uiteraard is er weer een nieuwe aflevering van de Uitzendkracht. Tot 1 uur, goedemorgen.

Fleming en Meteor in Niet Nodig. Hier op Twente FM en daarvoor Jimmy Lydell. Met een tijdje geleden een groot succes van hem, Another Day. Kijk even naar het weer voor vandaag. Dat is ook een groot succes. Het wordt namelijk lekker zonnig. 22 graden, lekker droog. En de wind komt vanuit het noordoosten met kracht 3. Volgens de website Weer Online krijgt de dag van vandaag een dikke 10. En dat geldt ook voor morgen, want er verandert te weinig. Alleen dat het wat warmer wordt.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
9: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemorgen. Wethouders in Enschede hebben nog altijd niet hun nevenfuncties opgegeven. Dat is volgens de wet wel verplicht om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. Zo verhuurt VVD-wethouder Malkies Jajan vastgoed en zou daarom geen kamervuur in zijn portefeuille hebben. Pro-wethouder Willemijn Punt zou niet meestemmen over zaken die het Stedelijk Lyceum Zuid betreffen, omdat zij daar tot voor kort werkte en ook een terugkeergarantie heeft. Waarom het zo lang duurt voordat de wethouders hun nevenfuncties openbaar hebben gemaakt, is niet bekend. Op de afrit van de A1 bij Oldenzaal is gistermiddag een grote controle gehouden. Elke auto die de snelweg afreed werd staande gehouden. De meeste mochten doorrijden, maar de Koninklijke Marechaussee pikte er ook een aantal verdachte voertuigen uit. Die werden naar de parkeerplaats ernaast begeleid en intensiever gecontroleerd. Wat de controle heeft opgeleverd is nog niet bekend. En in Lathrop is dit weekend een film opgenomen over de hongerwinter in 1944-1945. Dat betekende dat het dorp zo'n 80 jaar terug de tijd in ging. De première van de film staat gepland op 4 april 2028. Duurt dus nog wel even. En dan het weer voor Twente. Het blijft droog vandaag en zonnig bij 21 tot 22 graden. Ook morgen is het zonnig en een stukje warmer, een graad of 25.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Klaf en Dasha nog een keer met Austin. Het Veelbeins Oldenzaal start weer voor het komende seizoen. Aanstaande zaterdag de 29e. Dan is alweer de eerste film van het nieuwe seizoen te zien. En dat is op een bijzondere plek. Om 9 uur 's avonds namelijk is de film Champagne te zien in de stadstuin van het Ruizerhuis. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Stadstheater De Bond voor €7. Uitgebreide informatie over toekomstige films en activiteiten zijn uiteraard te vinden op de website Filmhuis Oldenzaal. I'm doing

IMF, Unbelievable, another daarvoor de geactiveerde hitsingle met Talk to You. Landschap Overijssel houdt de komende maand weer een tweetal fruitpersdagen. Op zondag 13 september in Balkbrug en de woensdag 22 september bij het bezoekerscentrum Dal van de Mosbeek in Mander. Iedereen die zelf fruitbomen heeft, die kan hier sap laten persen in pakken van 3 of 5 liter. Deze zijn dan langere tijd houdbaar. Voor beide fruitpersdagen geldt dat men minimaal 75 kilo fruit mee moet nemen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Landschap Overijssel.

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestekopen.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
12: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
13: Want we will live in the brewery.
12: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederland doet wat Apotros betreft ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat is dan in Bulgarije. Volgens de omroep is het festival niet meer neutraal en brengen de nieuwe regels daar niet genoeg verandering in. Nederland haakte dit jaar af vanwege de omstreden deelname van Israël. Het is nu aan

0: de NPO, zegt de AVRO Tros. In de bus die vanmorgen crashte op de A28 bij Wezep zaten scholieren uit de Duitse plaats Probstei in het noorden van Duitsland. De ongeveer 50 kinderen waren onderweg naar Parijs. Na een botsing schoot de bus door een vangrail en kwam aan de andere kant van de snelweg op zijn kant terecht. 7 kinderen liggen in het ziekenhuis. Het gebeurt steeds vaker dat er bij diefstallen uit musea geweld wordt gebruikt, zegt Europol. De dieven gebruiken bijlen, koevoeten en zelfs explosieven om iets te pakken te krijgen. Bijvoorbeeld bij de roof van Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. De dieven wisten binnen te komen door een deur op te blazen. En de kerncentrale in Hongarije gaat deze week weer op volle kracht draaien. Eerder lag hij bijna helemaal stil, doordat er vanwege de droogte geen koelwater meer uit de Donau kon worden gehaald. Maar het waterpeil is weer gestegen. 3 reactoren zijn weer in bedrijf, de 4e komt er woensdag bij. En dan weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen ook stapelwolken voor. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM.

Next We Close Our Eyes. Groot succes halverwege de jaren 80 over het tweede gedeelte van de uitzendkracht op Twente FM. Vandaag voor deze maandag 24 augustus. Lekkere zomerse dag nog met 22 graden. Volop zon, lekker droog. En een noordoostenwind met kracht 3. Morgen draait de wind vanuit het volle oosten. Daardoor wordt het ook ietsjes warmer met zelfs 24 graden. Donderdag kan het zelfs 28 graden worden. Maar ligt er wel.

gouden keeltjes van deze drie dames. Wilson Phillips en Hold On. Fundament in Losser houdt aanstaande zaterdag weer Funfest. De jaarlijkse open dag waarbij voor iedereen wat leuks te doen is. Fundament heeft veel onderdelen. Uiteenlopend van de bibliotheek, muziek, dans, sociaal werk en nog veel en veel meer. Zo kun je er onder andere ook deelnemen aan een graveerworkshop, om zomaar even wat te noemen. Er is een speurtocht tussen de boeken en er is ook nog eens een springkussen. De open dag aanstaande zaterdag vindt plaats tussen 2 en 4 uur in het Lossershoes.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Hemdvoor hem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Van donderdag 27 tot met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente Ballooning. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op, waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twenteballooning.nl.
8: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Zij hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemorgen. Wethouders in Enschede hebben nog altijd niet hun nevenfuncties opgegeven. Dat is volgens de wet wel verplicht om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. Zo verhuurt VVD-wethouder Malkies Jajan vastgoed en zou er daarom geen kamervuur in zijn portefeuille hebben. Pro-wethouder Willemijn Punt zou niet meestemmen over zaken die het Stedelijk Lyceum Zuid betreffen, omdat zij daar tot voor kort werkte en ook een terugkeergarantie heeft. Waarom het zo lang duurt voordat de wethouders hun nevenfuncties openbaar hebben gemaakt, is niet bekend. Op de afrit van de A1 bij Oldenzaal is gistermiddag een grote controle gehouden. Elke auto die de snelweg afreed werd staande gehouden. De meeste mochten doorrijden, maar de Koninklijke Marechaussee pikte er ook een aantal verdachte voertuigen uit. Die werden naar de parkeerplaats ernaast begeleid en intensiever gecontroleerd. Wat de controle heeft opgeleverd is nog niet bekend. En in Lathrop is dit weekend een film opgenomen over de hongerwinter in 1944-1945. Dat betekende dat het dorp zo'n 80 jaar terug de tijd in ging. De première van de film staat gepland op 4 april 2028. Duurt dus nog wel even. En dan het weer voor Twente. Het blijft droog vandaag en zonnig bij 21 tot 22 graden. Ook morgen is het zonnig en een stukje warmer, een graad of 25.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

eerlijk zijn. Ik had niet verwacht dat het succes van Justin Bieber zo lang zou aanhouden, maar hij heeft zich bewezen ondertussen. Daarvoor hoorde je nog Miley Cyrus op Twente FM. Over precies een maand opent de provincie Overijssel een nieuwe subsidieregeling voor de ontwikkeling van nieuw toeristisch aanbod. Vanaf 21 september dan kan dit worden aangevraagd, maar er is dan wel een pre-advies van Gasvrij Overijssel verplicht. Ondernemers die hier dus gebruik van willen maken, moeten wel op tijd in actie komen om dit niet mis te lopen. Als je denkt, waar heb je het over en het spreekt me toch wel aan, kijk dan even op de website regelen.overijssel.nl.

rechtstreeks vanuit Twente. Muziek waar je gelukkig van wordt. Dit is Twente FM.

Jonas Blue met Edge of Desire op Twente FM met uitzendkracht. De Performance Factory in Enschede houdt aanstaande zondag de Maak het Meedag. Hier gebeurt namelijk van alles, maar dit is aan de buitenkant niet zomaar zichtbaar. Zo zijn er bijvoorbeeld sportactiviteiten, maar ook kunst, cultuur, creatieve ambachten, zorg en ondersteuning en nog veel meer. De Performance Factory wil iedereen graag een beter beeld geven bij deze voorziening. Op de open dag aanstaande zondag kan iedereen deelnemen aan verschillende sportactiviteiten. Zijn er verschillende kinderactiviteiten, is er live muziek en nog veel meer. De toegang is helemaal gratis en uitgebreide informatie over het programma staat op performancefactory.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestekopen.nl.
9: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
13: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie.

0: Vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er liggen veel meer mensen in het ziekenhuis na het busongeluk bij Wezep dan eerst was gemeld. Het zijn er 16. 15 zaten in de bus met Duitse scholieren die onderweg was naar Parijs. Vannacht reed hij op de A28 tegen een bestelbusje en belandde op zijn zijkant in de berm. De chauffeur van het busje raakte zwaar gewond. De NPO vindt het jammer dat AVRO TROS ook volgend jaar wil wegblijven van het Eurovisie Songfestival, omdat dat niet meer neutraal zou zijn. Maar we respecteren hun besluit, zegt een woordvoerder. Die kan nog niet zeggen of de NPO nu een andere omroep gaat vragen om een Nederlandse inzending voor het festival te verzorgen. Volgens oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff had de Tweede Kamer tijdens de corona-uitbraak weinig kennis in huis en moest iedereen maar uitgaan van de experts. Dat zei hij net bij de enquêtecommissie. Veel tijd om te vergaderen over de maatregelen hadden de Kamerleden niet, zegt hij, waardoor het kabinet veel ruimte kreeg. En Xavi Hernandez wordt morgen gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, maar hij heeft zich vanmorgen al gemeld bij de KNVB in Zeist. Goedemorgen, zei hij in het Nederlands. Xavi ontmoette in Zeist onder andere directeur topvoetbal Nigel de Jong en een van zijn assistenten Ruud van Nistelrooy. En dan weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen ook stapelwolken voor. Het is van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Het is zomer in Twente.
3: Twente FM, in samenwerking met 1 Twente.
5: Hier komt Twente samen.
3: Dankjewel
5: dat ook jij erbij bent.
3: Twente FM. Uitzendkracht.

lekker succes, hè? En als je denkt van, ik vind deze plaat eigenlijk een beetje te dance, een beetje te wild, er is ook een hele lekkere, relaxte uitvoering. Zeker ook de moeite waard. Maar dit was natuurlijk de hitversie van Missing van Everything But The Girl, die ooit nog eens een... Ja,

Bella cosa. Wat een heerlijke taal is dat, het Italiaans. Eros Ramazzotti hoor je. De gemeente Deurbergen die gaat de komende tijd flink wat wegen en het onderhoud doen. Het gaat onder meer om enkele beton- en asfaltreparaties. Tot aan het einde van het jaar wordt in alle kernen wel wat verricht. Zoals bijvoorbeeld de Weemselenweg en de Kendaweg in Albergen. De Lemenhofweg, om zo maar eentje te noemen. En de Veeneggeweg in Geesteren. En ook de Kerkstraat in Reutem komt aan bod. Voor alle werkzaamheden die er op stapel staan, kijk je gewoon even op de website van Deurbergen.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Hemdvoor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
8: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente Ballooning. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twenteballooning.nl.
9: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
10: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag. Gemeenten in Twente zitten niet te wachten op nieuwe datacenters. Die centers groeien omdat we steeds meer kunstmatige intelligentie gebruiken. Toch is er geen duidelijk overzicht van hoeveel datacenters er nou zijn in de regio. Wel dat de grootste in Hengelo zit, die van Prefider. Op de afrit van de A1 bij Oldenzaal is gistermiddag een grote controle gehouden. Elke auto die de snelweg afreed werd staande gehouden. De meeste mochten doorrijden, maar de Koninklijke Marechaussee pikte er ook een aantal verdachte voertuigen uit. Die werden naar de parkeerplaats ernaast begeleid en intensiever gecontroleerd. Wat de controle heeft opgeleverd is nog niet bekend. En in Lathrop is dit weekend een film opgenomen over de hongerwinter in 1944-1945. Dat betekende dat het dorp zo'n 80 jaar terug de tijd in ging. De première van de film staat gepland op 4 april 2028. Duurt dus nog wel even. En dan het weer voor Twente. Het blijft droog vandaag en zonnig bij 21 tot 22 graden. Ook morgen is het zonnig en een stukje warmer, een graad of 25.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Ilse de Lange met The Great Escape. En even uitstekend nieuws was dat uiteraard Phil Collins en You Can't Hurry Love. Goed nieuws, het basislab van Bibliotheek Teurbergen is weer terug van vakantie. Vanaf morgen kan hier iedereen weer terecht. Elke twee weken tussen 3:00 PM en 4:30 PM kun je de creativiteit weer de vrije loop laten. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een 3D-printer, een borduurmachine, een lasersnijder of een snijplotter, om zo maar wat te noemen. Iedereen vanaf 7 jaar kan zich aanmelden en er is telkens plek voor 4 personen. De volgende data staan in de agenda: 8 en 22 september, 6 en 20 oktober, dus dat is 6 en 20, zeg maar, dus twee verschillende data. En alle informatie staat uiteraard ook op de website van bibliotheekteurbergen.nl.

heerlijk heet van Little Steven. Die blijven lekker hier gedraaid worden op Twente. En Bitterfruit hoorde je het en bracht ons aan het einde van deze aflevering van de Uitzendkracht. Vandaag 24 augustus 1985 had Benny Nijman de nummer 1 succes. Ja, wat denk je mee? Waarom fluister ik je naam nog inderdaad? Blijf maar een weekje op nummer 1 staan. Maar ja, nummer 1 is nummer 1. En op de dag van vandaag in 1986, precies 40 jaar geleden, werd het Nederlands dameshockey weer wereldkampioen. Dat gebeurde ook al het jaar daarvoor in 1985.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestekopen.nl.
9: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
13: Heb je een elektrische

0: elektrische auto en een eigen laadpaal, dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
2: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De kinderen in de Duitse bus die vannacht crashte bij Wezep hebben enorm veel geluk gehad, zegt de burgemeester. Er zaten volgens haar veel engeltjes op hun schouders. Het had veel erger kunnen aflopen. Van de meer dan 50 scholieren moesten er 15 naar het ziekenhuis. De meeste kinderen hebben schrammen en kneuzingen. De Amsterdamse sportschool Saints and Stars moet ruim 3 ton boete betalen voor het overtreden van de arbeidsregels. Er lieten buitenlanders voor zich werken die geen vergunning hadden, en ook was de administratie niet op orde, zegt de arbeidsinspectie. Die kan de sportscholen sluiten als die binnen 5 jaar weer de fout ingaan. Nu Avro Tros ook volgend jaar niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival, gaat de NPO kijken hoe nu verder. BNNVARA zegt achter Avro Tros te staan en dus niet in de markt te zijn om een Nederlandse inzending te verzorgen. Het is ook niet duidelijk of het festival in Nederland wordt uitgezonden. De NOS nam het dit jaar eenmalig over. En de Britse regering heeft social media gevraagd filmpjes waarin gevaarlijk rijgedrag wordt opgehemeld van internet te halen. Aanleiding is een ongeluk afgelopen weekend waarbij 7 mensen om het leven kwamen, waarschijnlijk door een spookrijder. Op social media zijn filmpjes te zien van jongeren die elkaar uitdagen om gevaarlijk te rijden. En dan weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen eerst nog stapelwolken voor. Het is van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens 3 kilometer. En op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Het is zomer in Twente.
8: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
9: Door de middag. Mark Schepers.

Eric Carmen en Hungry Eyes bij Twente FM. Hey, goedemiddag, nieuwe week. Maandagmiddag, 1 uur geweest. Ik ben Mark en de komende 3 uur gaan we samen weer door de middag. En misschien zit jij er na het weekend wel weer helemaal lekker in. Of je zit nu naast de radio te luisteren en denkt... Mark, ik ben sinds vanmorgen 8 uur vooral bezig geweest met doen alsof ik productief ben. Nou, ook prima natuurlijk. We hebben de 3 uur muziek, dan weer nog een 999 shuffle. Straks natuurlijk de dag van en vanmiddag natuurlijk ook weer eventjes... How slow can you go en de laatste.

Damiano David en Nile Rodgers met Talk To Me bij Twente FM. Ja, ik heb trouwens een theorie over maandag. Je moet op maandag niet meteen verwachten dat je om 9 uur weer alweer de volle 100% er tegenaan kunt. Nee, gewoon rustig opbouwen, een beetje koffie, meer lopen, meer weer dicht doen omdat je ervan schrikt. Nog een kop koffie. En dan ergens rond deze tijd beginnen we dan maar eens echt. Dus bij deze, goedemiddag. U mag de week officieel beginnen. Zometeen van Dikhout, maar dit

Dickhout en Stil in Mei. Ja, voor mensen rond Weerselo en Oldenzaal is er vandaag trouwens echt iets nieuws begonnen. Vanaf vandaag rijdt er namelijk de nieuwe Beurtbus, lijn 589 tussen Weerselo en Oldenzaal. Hij rijdt via onder andere de Grave S en de Tij richting het centrum en het station van Oldenzaal. Ja, op werkdagen rijdt hij ieder uur. En vanmorgen voor 7 uur vertrok de eerste al vanuit Weerselo. Dus mocht je vandaag ineens een bus 589 voorbij zien komen en denken, hé, die ken ik nog niet. Dat klopt, deze is dus hartstikke nieuw. Ja, het zou misschien wel eens een voorbode kunnen zijn van een iets grotere lijn die gaat verdwijnen. Maar ja, dat heb je niet van mij. Hey, zometeen tijd voor het streeknieuws. Ook Bakermat en Rani komen er nog aan. Maar dit is One Republic, dit is Runaway.

0: I Love Life, Bakermat en Rani bij Twente FM. Hey, dit moet je even weten. Ben je ook zo'n iemand die al jaren zegt, ik zou eigenlijk eens een keer moeten gaan sporten? Ja, dan kun je vanavond in Enschede in ieder geval geen geld als excuus gebruiken. Deze week zijn namelijk de open dagen van de Dance Passion begonnen. En je kunt gratis kennis maken met onder andere Zumba. Vanaf om 19:30 kun je in Enschede terecht. Gratis sporten dus. Je moet alleen nog even zelf gaan. Ja, en dat is meestal bij de meesten waar het misgaat, hè? Dus gratis sporten kan vanavond dus in het centrum van Enschede tijdens de open dagen van Dance Passion.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Hou je huis koel, knippers, zonwering.
9: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
8: Hou je huis koel. Knippers zonwering heeft een doel.
9: De schaduwmakers uit het oosten.
10: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in de Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Butters.
11: Want we will live in the brewery.
10: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag. Gemeenten in Twente zitten niet te wachten op nieuwe datacenters. Die centers groeien omdat we steeds meer kunstmatige intelligentie gebruiken. Toch is er geen duidelijk overzicht van hoeveel datacenters er nou zijn in de regio. Wel dat de grootste in Hengelo zit, die van Prefider. Op de afrit van de A1 bij Oldenzaal is gistermiddag een grote controle gehouden. Elke auto die de snelweg afreed werd staande gehouden. De meeste mochten doorrijden, maar de Koninklijke Marechaussee pikte er ook een aantal verdachte voertuigen uit. Die werden naar de parkeerplaats ernaast begeleid en intensiever gecontroleerd. Wat de controle heeft opgeleverd is nog niet bekend. En in Lathrop is dit weekend een film opgenomen over de hongerwinter in 1944-1945. Dat betekende dat het dorp zo'n 80 jaar terug de tijd in ging. De première van de film staat gepland op 4 april 2028. Duurt dus nog wel even. En dan het weer voor Twente. Het blijft droog vandaag en zonnig bij 21 tot 22 graden. Ook morgen is het zonnig en een stukje warmer, een graad of 25.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, Live and Die uit de jaren 80.
1: De onmenige 999.
0: Ja, tijd om die grote muzikale grabbelton weer eens over te trekken. 999 platen en ik heb er voor deze maandag eentje uitgehaald waar we volgens mij de week prima mee kunnen beginnen. Op nummer 777 uit de onmeunige 999 van 2025. Bruno Mars en Mark Ronson. En volgens mij hoef ik daarna niet veel meer te zeggen. Dus ik zou zeggen, volume omhoog. Dit is de onmeunige 999 van vol.
1: 777.

FM. Hey, 2:10 en ik heb straks bij de dag van een vraag voor je. Want vandaag is het internationaal Strange Music Day. Een dag waarop je eigenlijk een muziek moet luisteren die je normaal gesproken eigenlijk nooit zou opzetten. Dus daar wil ik wel graag wat mee. Welke plaat vind jij eigenlijk hartstikke lekker, maar durf je bijna aan niemand toe te geven? Nou, denk daar maar eens even over na en laat het me weten via de app of de site. Komen we daarna

0: wij binnenkrijgt. Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
2: Die Rhodes doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen. Ja, maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
1: En religie.
3: Lofzang aan de drie enige.

0: /luister. Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
7: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Van dan is het Twente Beloening. Tientallen heet de luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op, waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twentebeloening.nl.
8: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
9: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De verdachte die is opgepakt in verband met de dood van iemand in een woonzorgcentrum in Oorschot werkt daar. De man is verpleegkundige, meldt Omroep Brabant. Gisteren is hij door een arrestatieteam van zijn bed gelicht. De bewoner van het zorgcentrum werd vrijdagavond dood gevonden. De politie hield direct al rekening met de misdrijf. Meerdere Duitse leerlingen die bij het busongeluk bij Wezep betrokken waren, zijn door hun ouders opgehaald. De scholieren zijn naar een sporthal in Wezep gebracht. De bus waarin ze zaten reed vannacht op de A28 tegen een bestelbusje aan en kwam op zijn zijkant terecht. 16 mensen raakten gewond. Het laatste Nederlandse Formule 1 weekend in Zandvoort is niet helemaal zonder slag of stoot verlopen, meldt de burgemeester. Zo werden mensen aangehouden die dronken over straat liepen. Anderen hadden valse kaartjes bij zich en zij kregen een gebiedsverbod. Die ondanks zo'n verbod over de hekken klom, werd opnieuw aangehouden. En in Kortehoef is een dode gevallen bij een brand in een chalet. Die ontstond vanmorgen vroeg en was na ongeveer 2 uur onder controle. Waar de man is gevonden en door wie is niet duidelijk. Omdat er een dode is, doet de politie onderzoek. Daaruit moet ook blijken of de brand eventueel is aangestoken. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag veel zon, maar in het noorden is nog een paar stapelwolken. Het is 18 tot 22 graden. Morgen in het noorden zonnig en warm met 25 graden, maar in het zuiden wolken en kansen van bui.

0: was het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Dua Lipa en Training Season. Hey, 2 uur geweest. Mark hier met Door de Middag op Twente FM. Ben je net aangehaakt? Van harte welkom. Ja, we gaan nog 2 uur door. En we gaan zometeen letterlijk en figuurlijk muzikaal met de billen bloot. Want ik

0: uit de jaren 80. Johnny H. Jazz, Shattered Dreams.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, het is vandaag International Strange Music Day. Het idee is eigenlijk heel simpel. Luister vandaag eens naar muziek waar je normaal nooit naar luistert. Maar ik draai het een heel klein beetje om, want volgens mij hebben we allemaal wel zo'n nummer en een plaat waarvan je thuis denkt, oh ja, die moet ik nog even een keertje opzetten. Maar zodra er iemand in de buurt komt, zet je hem snel af. Dus ik zou zeggen, kom maar door. Welke plaat vind jij stiekem fantastisch, terwijl die eigenlijk totaal niet bij je past? Nou, alle schaamte mag vandaag even overboord. Ik veroordeel helemaal niemand vandaag. Nou ja, misschien. Bij sommige platen misschien een heel klein beetje. Nou, ik zou zeggen, laat het me weten. Stuur het even door via de app of de site. Dus welke plaat vind jij stiekem fantastisch, terwijl die eigenlijk helemaal niet bij jou past?
1: Dit is Door de Middag met Mark Schepers.

bij Twente FM. Hey, even kijken of we muzikaal met de billen bloot durven te gaan. Ik pak er even een paar appjes uit. Mark, ik ben 46, staat hier in een appje. Luister normaal alleen naar rock, maar als Barbie Girl van Aqua voorbij komt, gaat hij keihard aan. Groeten van Richard uit Oldenzaal. Nou kijk, dat is precies wat ik bedoel. En eerlijk is eerlijk, als hij begint, ken je hem gewoon van begin tot eind natuurlijk. Daar hebben we niet voor niks een Guilty Pleasure Friday voor ontwikkeld hier. Nou, ik weet, het is nog maar maandag, maar goed, we kunnen er best wel even een Guilty Pleasure in gooien zometeen. Gaan we ook zeker doen, want ik heb er nog even eentje bijgepakt. Even kijken, mijn Guilty Pleasure is Engelbewaarder. Mijn kinderen worden er helemaal gek van, dus ik draai hem vooral als ze in de auto zitten. Groetjes van Monique. Nou Monique, dat is geen Guilty Pleasure meer. Dat is gewoon opvoeden met geweld. Ja, hey, doe hem even lekker, dus ik hoop dat je met je kinderen in de auto zit. Want dit is hem, Marco Schuitmaker en Engelbewaarder.

0: Lost Frequencies en Live It All bij Twente FM. Ja, als je gisteren op de weg rond Buurse dacht van... hé, wat is het hier druk, dan had dat een hele goede reden. De Buurse volksfeesten zaten dit weekend namelijk weer op. 3 dagen feest in Buurse en daarmee is zo'n typisch Twents zomerweekend ook weer voorbij. Ja, ik vind dat altijd wel zo'n momentje in augustus. Je hebt het gevoel dat de zomer langzaam begint af te bouwen. Ja, maar ondertussen staat de evenementenkalender hier in Twente gewoon nog ramvol. Er zijn nog genoeg feestjes te beleven. Aankomend weekend volgens mij in Oele. En dan hebben we dat weekend erop nog in Saasveld. Genoeg te doen. Kijk even in de activiteitenagenda op onze website Twente FM wat er allemaal nog te doen is. En natuurlijk eventjes naar wat de afgelopen weekend allemaal aan feest gevierd is in Buurse. Hey, het is tijd voor het streeknieuws.
1: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente-beloening. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twentebeloening.nl.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Instituut. Installatiegroep.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag. Gemeenten in Twente zitten niet te wachten op nieuwe datacenters. Die centers groeien omdat we steeds meer kunstmatige intelligentie gebruiken. Toch is er geen duidelijk overzicht van hoeveel datacenters er nou zijn in de regio. Wel dat de grootste in Hengelo zit, die van Prefider. Op de afrit van de A1 bij Oldenzaal is gistermiddag een grote controle gehouden. Elke auto die de snelweg afreed werd staande gehouden. De meeste mochten doorrijden, maar de Koninklijke Marechaussee pikte er ook een aantal verdachte voertuigen uit. Die werden naar de parkeerplaats ernaast begeleid en intensiever gecontroleerd. Wat de controle heeft opgeleverd is nog niet bekend. En in Lathrop is dit weekend een film opgenomen over de hongerwinter in 1944-1945. Dat betekende dat het dorp zo'n 80 jaar terug de tijd in ging. De première van de film staat gepland op 4 april 2028. Duurt dus nog wel even. En dan het weer voor Twente. Het blijft droog vandaag en zonnig bij 21 tot 22 graden. Ook morgen is het zonnig en een stukje warmer, een graad of 25.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A1 Hengelo-Apeldoorn. Bij Twello is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud in beide richtingen. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort bij Hattemerbroek 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

goed. Ja, even een kleine controle. Het is 20 minuten voor 3. Hoe zit jij erbij? A, volledig productief. B, het gaat nog net. Of C, ik heb vandaag inmiddels zo vaak naar de klok gekeken dat mijn collega's beginnen te denken dat die kapot is. Nou, als je C hebt, je bent niet de enige. En je bent zeker niet alleen. Nog zo'n 1 uur en 20 minuten tot 4 uur. En ik sleep je er doorheen met door de middag. Zometeen natuurlijk ook nog lekker House Slow Can You Go. Eventjes 4 minuten in het luchtledige staren. Mag vast wel van de baas. Word je weer een beetje productiever van het laatste uurtje. Hey, zometeen de Pet Shop Boys, maar eerst Amy.

vertelde je net al even dat je deze week gratis Zumba kunt proberen in Enschede. En ik probeer me dan altijd een beetje voor te stellen hoe dat bij mij zou gaan. De instructeur links, iedereen links, Mark rechts, iedereen arm omhoog. Mark staat nog na te denken over de vorige beweging. Maar goed, je moet ergens beginnen, dus mocht jij vanavond gaan, heel veel plezier. Ik blijf voorlopig nog even.

Twente FM. Hij is 2:50 geweest, nog 1 uur door de middag hierna. En daarna gaan we natuurlijk eerst de tempo behoorlijk naar beneden brengen. How slow can you go komt er natuurlijk weer aan. En daarna beginnen we langzaam aan deze laatste kilometers van deze werkdag. Maar eerst zometeen nog het nieuws van 3 uur. En dit is Maroon 5.

0: onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Minister Letchert van Cultuur vindt het jammer dat de AVROTROS zich heeft teruggetrokken voor het Songfestival. Het plezier is toch een stuk groter als Nederland meedoet, zegt ze. Ze respecteert de keuze van de omroep wel en zegt dat de NPO uiteindelijk bepaalt of we alsnog iemand sturen. Een crowdfunding in de zaak van de vermiste filmproducent Rodney Leisner heeft veel geld opgehaald, al bijna €15.000. Het is bedoeld om een zoekactie naar hem te houden. Leisner verdween ruim een week geleden in Suriname. Afgelopen week werd in een moeras een auto teruggevonden, uitgebrand en in elkaar geperst. De verdachte die is opgepakt in verband met de dood van iemand in een woonzorgcentrum in Oorschot werkt daar. De man is verpleegkundige, meldt Omroep Brabant. Gisteren is hij door een arrestatieteam van zijn bed gelicht. De bewoner van het zorgcentrum werd vrijdagavond dood gevonden. De politie hield direct al rekening met een misdrijf. En op een camping in Canada zijn tientallen kampeerders de afgelopen tijd hun schoenen kwijtgeraakt. De oorzaak? Een groepje van 5 vossen. Een boswachter zegt dat de vossen het als een spelletje zien. Soms staat één vos op de uitkijk, terwijl een ander de schoenen pikt. Kampeerders wordt nu geadviseerd om hun schoenen binnen te bewaren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten staat file op de A12 Duitse grens Arnhem. Bij Duiven is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Smit en Stargazing. Hij is 3 uur geweest. Daar gaan we. Het laatste uurtje van deze door de middag. En als jij vanochtend om 8 uur begonnen bent en om 4 uur klaar bent, dan mag je inmiddels best een beetje trots op jezelf zijn. Want je hebt de maandag toch maar weer overleefd. Ja, nog 60 minuten te gaan. Mark hier met door de middag. Met nu muziek van Cameron Whitecomb.

Caro Emerald met A Night Like This. Ja, ik vind het trouwens altijd het moment waarom ik accepteer dat het weekend toch echt voorbij is. Maandagmorgen hou ik mezelf altijd nog een beetje voor de gek. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar maandagmiddag zo rond 3:10. Nou, we zitten er toch weer middenin. Het goede nieuws is, het zwaarste gedeelte hebben we inmiddels overleefd. En dat is de maandagochtend. En over 10 minuten doen we gewoon even maandag.

0: Marcia Hintz met Your Love Still Brings Me To My Knees. Hey, het is Twente FM waar je naar luistert.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie, maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?
0: Oké. Genoeg maandag, even geen haast, geen mail, geen telefoon. En die collega die zegt, heb je nog heel even? Nee, niet nu. Iedere maandag zetten we de wereld één plaat even wat langzamer. En vandaag gaan we voor Simply Red en Holding Back the Years.

Simply Red en Holding Back the Years, de How Slow Can You Go van vandaag. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar die paar minuten vliegen altijd ongeveer 3 keer zo snel voorbij als de laatste 10 minuten van de werkdag. Maar goed, we gaan richting 4 en dat betekent dat de finish inmiddels een stuk dichterbij is. Zometeen rijden we de laatste kilometer uit, maar eerst nog muziek van Prospa en Clooney.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente Beloening. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twentebeloening.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemine? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuw hit.
11: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rockamesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
12: Want we will live.
11: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Pleghelmers parochie heeft samen met de gemeente Oldenzaal, steunstichting Vrienden van de Pleghelmers Basiliek en Museum Oldenzaal, plannen ontwikkeld om de basiliek toekomstbestendig te maken. De kerk moet zowel eucharistisch centrum blijven als plek waar schatten en verhalen van de stad beter toegankelijk worden. De gemeente draagt €250.000 bij aan het project dat in totaal ruim €1,2 miljoen kost. 6 wethouders in Enschede zijn 2 maanden geleden begonnen naar een afspraak over nevenfuncties en belangenverstrengeling. Die zijn nog niet schriftelijk vastgelegd. Een woordvoerder van de burgemeester bevestigt dit na vragen van 1 Twente en de gemeenteraad. De wethouder stemde mondeling in met beheersmaatregelen, maar de uitwerking en inkleuring moeten nog op papier worden gezet. En Dilara Karedimir is 24 jaar en kickbokser en sinds een half jaar strafpleiter. Ze staat een verdachte bij in het dossier Muis 25 over de thuisbezorgdienst God's Delivery, die verdovende middelen aan huis leverde. Na de arrestatie van de hoofdverdachte zouden handlangers de activiteit hebben voortgezet. Ze ziet nu overeenkomsten tussen kickboksen en haar werk als advocaat tegen politie en justitie. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag schijnt geregeld de zon. De wind waait uit het oosten en de temperatuur stijgt vandaag naar 21 graden. En morgen een paar graden meer.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven ook 10 minuten oponthoud. En op de A28 Groningen-Amersfoort bij knooppunt Rottumerbroek 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

bij Twente FM. Hey, nog 20 minuten te gaan. We gaan de laatste kilometer van deze werkdag in. Dus vertel me, waar leg jij vandaag de laatste kilometer af? Ben je onderweg naar huis? Nog aan het werk? Moet je juist nog beginnen? En vooral, hoe laat ben jij vandaag klaar? App hem door naar Twente FM. Rond 3:50 pak ik jullie berichten erbij. En rijden we hem samen uit.

Summer and My Body Isn't Ready bij Twente FM. Het is 4:10 geweest, daar is hij dan, de laatste kilometer van deze maandag. Even kijken wie hier samen met ons richting 4:00 gaat. Eén appje krijg ik binnen. Mark, nog 10 minuten in de werkplaats in Losser. Om 4:00 deuren dicht en rechtstreeks naar huis. Groeten van Patrick. Nou, Patrick, nog even volhouden. Nog 10 minuutjes. En een appje van Karin. Ik zit in de auto vanuit Oldenzaal richting huis. Nog 20 minuten en dan hoef ik vandaag helemaal niks meer. Groetjes van Karin. Nou Karin, dat laatste geloof ik pas als je echt thuis bent. Want dan ziet iemand je binnenkomen en hoor je, mooi dat je er bent, kun je nog even... Nee, oh, gewoon ook niet doen eigenlijk. Hey, we zijn klaar. Dankjewel voor het luisteren deze maandag. Morgen vanaf 1:00 ben ik er gewoon weer met een nieuwe Door de Middag. Zometeen de man die je naar huis brengt met de lekkerste muziek en het laatste nieuws in Twente. Jordy Goorman. En we gaan de laatste kilometer uit met eentje waar we nog even lekker wat energie van krijgen. Dit is U2 en Beautiful Day. Tot morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoord, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
14: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De inspectie heeft een verkoopverbod opgelegd aan een website die illegale afslankmiddelen verkocht, meldt RTL Nieuws. De website verkocht onder meer diabetesmedicijnen en een experimenteel afslankmiddel dat nog nergens op de wereld is goedgekeurd. Deskundigen zeggen dat experimenteren met afslankmiddelen levensgevaarlijk is. De organisatie van het Songfestival heeft te weinig gedaan om Nederland tegemoet

0: komen. Het Songfestival kondigde eerder aan de stemregels te veranderen en dat het niet georganiseerd mag worden door een land in oorlog. De baas van de Afrotros vindt het te slap en onvoldoende en daarom doen ze ook volgend jaar niet mee. Er is nog niemand aangehouden voor het vuurwerk gisteren bij de wedstrijd van Cambuur tegen Feyenoord. Feyenoord-fans gooiden vuurwerk naar de thuissupporters, 5 mensen raakten gewond. De politie komt later nog met een uitleg waarom er niemand is opgepakt. En op Festival Lowlands zijn weer heel weinig mensen gearresteerd. 6 in het hele weekend. 3 hadden dingen gestolen, de anderen hadden veel drugs bij zich. Lowlands regelt zijn eigen beveiliging en zegt dat alles prima is verlopen op 1 incident na. Iemand spoot op zaterdagavond met pepperspray, waardoor mensen last kregen van hun ogen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in het oosten van het land. Om te beginnen de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging. A28 Groningen richting Amersfoort. Daar is de weg gelukkig. Het rijdt tussen Zwolle, Noord en Happemerbroek. Althans, 1 rijstrook is vrij. De linkerrijstrook is nog dicht. Vertraging is wel een kleine 10 minuten. En tenslotte valt op de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein 6 kilometer en een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente.

0: een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
1: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente Ballooning. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twentebeloening.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestekopen.nl.
6: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
10: Want we will live.
9: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Pleghelmus parochie heeft samen met de gemeente Oldenzaal, steunstichting Vrienden van de Pleghelmus Basiliek en Museum Oldenzaal, plannen ontwikkeld om de basiliek toekomstbestendig te maken. De kerk moet zowel eucharistisch centrum blijven als plek waar schatten en verhalen van de stad beter toegankelijk worden. De gemeente draagt €250.000 bij aan het project dat in totaal ruim 1,2 miljoen euro kost. 6 wethouders in Enschede zijn 2 maanden geleden begonnen naar een afspraak over nevenfuncties en belangenverstrengeling. Die zijn nog niet schriftelijk vastgelegd. De woordvoerder van de burgemeester bevestigt dit na vragen van 1 Twente en de gemeenteraad. De wethouder stemde mondeling in met beheersmaatregelen, maar de uitwerking en inkleuring moeten nog op papier worden gezet. En Dilara Karedimir is 24 jaar, een kickbokser en sinds een half jaar strafpleiter. Ze staat een verdachte bij in het dossier Muis 25 over de thuisbezorgdienst God's Delivery, die verdovende middelen aan huis leverde. Na de arrestatie van de hoofdverdachte zouden handlangers de activiteit hebben voortgezet. Ze ziet nu overeenkomsten tussen kickboksen en haar werk als advocaat tegen politie en justitie. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag schijnt geregeld de zon. De wind waait uit het oosten en de temperatuur stijgt vandaag naar 21 graden. Morgen een paar graden meer.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een aantal korte files inmiddels weer in het oosten van het land. Een paar vallen erop. Om te beginnen de A28 Groningen richting Amersfoort. Bij knooppunt Hatsumerbroek is de linkerrijstrook ook nog dicht door opruimwerkzaamheden. Dat te maken met dat ernstige ongeluk van vannacht. Gelukkig is in ieder geval weer één rijstrook vrij, maar de vertraging nu wel 10 minuten. En de N325 Velperbroek richting Nijmegen voor Huissen 3 kilometer met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemd.nl.
1: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord gistermiddag zijn niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt. Feyenoord-supporters gooiden met vuurwerk. Cambuur zegt de meeste gewonden inmiddels te hebben gesproken en gaat aangifte doen. Feyenoord zegt grondig onderzoek te doen naar hoe het zo mis kon gaan. In Dronten en omgeving zijn dit weekend 22 meldingen gedaan van geluidsoverlast door Lowlands. Maar die waren onterecht. De norm is niet overschreden, zegt de gemeente na onderzoek. 6 mensen zijn op Lowlands gearresteerd voor diefstal en drugsbezit. En ook wordt er nog een incident onderzocht met pepperspray. In Engeland zijn 12 mensen opgepakt na een dodelijke aanrijding dit weekend. Een spookrijdende auto botste op een politieauto. De 5 inzittenden en 2 agenten kwamen om. 4 mensen in de auto waren veroordeelde criminelen. De 12 die zijn opgepakt zouden ook bendeleden zijn. Ze worden ook verdacht van wapenbezit. En de bekende Belgische taartengooier Noël Godin is overleden. Hij gooide zijn hele leven slagroomtaart in het gezicht van politici en andere bekende mensen. Zoals Bill Gates, Nicolas Sarkozy en de baas van Ryanair. Hij begon er al mee in 1969. Noël Godin was 80 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente Ballooning. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twentebeloening.nl.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Pleghelmers parochie heeft samen met de gemeente Oldenzaal, steunstichting Vrienden van de Pleghelmers Basiliek en Museum Oldenzaal, plannen ontwikkeld om de basiliek toekomstbestendig te maken. De kerk moet zowel eucharistisch centrum blijven als plek waar schatten en verhalen van de stad beter toegankelijk worden. De gemeente draagt €250.000 bij aan het project dat in totaal ruim €1,2 miljoen kost. 6 wethouders in Enschede zijn 2 maanden geleden begonnen naar een afspraak over nevenfuncties en belangenverstrengeling. Die zijn nog niet schriftelijk vastgelegd. De woordvoerder van de burgemeester bevestigt dit na vragen van 1 Twente en de gemeenteraad. De wethouder stemde mondeling in met beheersmaatregelen, maar de uitwerking en inkleuring moeten nog op papier worden gezet. En Dilara Karedimir is 24 jaar, een kickbokser en sinds een half jaar strafpleiter. Ze staat een verdachte bij in het dossier Muis 25 over de thuisbezorgdienst God's Delivery, die verdovende middelen aan huis leverde. Na de arrestatie van de hoofdverdachte zouden handlangers de activiteit hebben voortgezet. Ze ziet nu overeenkomsten tussen kickboksen en haar werk als advocaat tegen politie en justitie. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag schijnt geregeld de zon. De wind waait uit het oosten en de temperatuur stijgt vandaag naar 21 graden. Morgen een paar graden meer.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files in het oosten van het land. Om te beginnen de A35 Enschede richting Zwolle. Voor Weerderwest 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. voor knooppunt Velsenbroek 10 minuten vertraging. En tenslotte valt nog op de N337 Deventer richting de Zwolle. Voor de aansluiting met de A28 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
12: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekering.

0: Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De KNVB gaat de regels voor het stilleggen van voetbalwedstrijden niet veranderen na het gedoe bij Cambuur Feyenoord gisteren. Daar raakten 7 mensen gewond omdat er met vuurwerk werd gegooid. Maar de wedstrijd ging gewoon door omdat er geen spelers waren geraakt. De onderhandelingen over de begroting zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver na een nieuw gesprek met premier Jette. Klaver wil de begroting wel steunen in ruil voor ander beleid, maar Jette komt hem nog geen meter tegemoet, zegt hij. Deze week zou de begroting af moeten zijn. Er liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis na het zware ongeluk op de A28 vannacht, meldt Omroep Gelderland. Er knalde een touringcar en een bestelbus op elkaar. 16 mensen raakten gewond. De mensen die nu nog in het ziekenhuis liggen, moeten daar waarschijnlijk de nacht doorbrengen. Onder hen is de chauffeur van de bestelbus. En de derde etappe van de Vuelta is gestopt door noodweer. Er viel zoveel regen en hagel dat klassementsleider Pogacar het niet meer verantwoord vond. Hij nam het initiatief om het hele peloton te laten stoppen en de wielrenners gingen een gebouw binnen om te schuilen. De Vuelta is nu in het zuiden van Frankrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Op dit moment schijnt de zon nog en ook vannacht is het helder. De minima liggen rond een graad of 11. Morgen veel zon, op de meeste plekken wordt het 24 graden. In Limburg minder warm en kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog een paar niet al te lange files in het oosten van het land. Zoals de A28 Zwolle richting Amersfoort. Voor Wezep is de linkerreis ook nog dicht in de vertraging 5 minuten. A35 Almelo richting Enschede. Voor Enschede 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En dat geldt ook voor de A325 van Arnhem naar Duitsland. Tussen Elst en Lent 3 kilometer. Met zoals gezegd 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het is zomer in Twente.

0: jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. newsoutside.nl.
8: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
9: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemini? Kom dan kijken, BRTT, om me nog grote veuro's. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De pompoenschuur van Gerben Rauwhof in Bornebroek ligt weer vol met de nieuwe oogst. Het was even spannend door droogte, maar intensief sproeien redde de oogst. Rauwhof begon op 9-jarige leeftijd met pompoenen kweken en zijn hobby groeide uit tot een onderneming. De ovenier legt tijdens het pompoenenseizoen zijn werkzaamheden neer om zich volledig op de pompoenen te richten. Het Enschede Open keerde zondag na bijna 20 jaar terug op het Van Heekplein met ruim 20 dartbanen onder tenten. Honderden mensen keken mee of wachten hun beurt af bij ongeveer 20 graden en een zonnetje. De wind zorgde voor extra uitdaging tijdens het buitendarten. Mastercaller Marco Meijer, die eerder het WK in Lakeside deed, constateerde dat sommige pijlen echt erin waaiden. En PH Almelo trapt het seizoen af met het Wout Brama toernooi op Sportpark Venelanden. Gedurende 3 dagen speelden 170 teams wedstrijden. De Almeloze club organiseerde het toernooi bewust aan het begin van het seizoen, omdat sommige ouders aan het einde voetbalmoe zijn. Dat zei de organisator Arjon Laarman. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond klaart het breed op. Eerst is het nog zonnig en rustig. Komende nacht is het vrij helder, alleen wat sluierbewolking. En het wordt zo'n 11 graden. En morgen wordt het weer zonnig. En vanuit het zuiden komt wel wat bewolking opzetten.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 korte files nog in het oosten van het land. We beginnen de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Voor 7:00 nog 5 minuten oponthoud. En de A28, Zwolle richting Amersfoort. Voor knooppunt Hattemerbroek nog 5 minuten vertraging. Daar is de linkerrijstrook op dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.zfm.nl/luister.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live in the brewery.
1: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook

0: Voorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
1: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het aantal meldingen van aardbevingsschade in het Groningse Zandeweer is opgelopen tot 450. Op twee plekken moesten er direct maatregelen worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. Afgelopen vrijdag werd Zandeweer getroffen door een aardbeving met een kracht van 2,8, veroorzaakt door gaswinning. De man die wordt verdacht van de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot deed mee aan het tv-programma De Bondgenoten, meldt de Telegraaf. Hij zit vast en wordt verhoord. Hij werkte als verpleger in het zorgcentrum en had rechtstreeks contact met het slachtoffer. Mensen die morgen of overmorgen op vakantie gaan, moeten rekening houden met langere rijen op Schiphol. Het beveiligingspersoneel gaat daar staken. Ze liggen meerdere keren per dag een kwartier lang het werk neer. De beveiligers zijn ontevreden over de hoge werkdruk. En de eerste dag van de WK roeien op de Bosbaan in Amsterdam is goed verlopen voor de Nederlanders. De mannen en de vrouwen deden mee in de dubbel 2 en zijn allemaal door naar de halve finales. De vrouwen zijn de regerend wereldkampioen. De mannen wonnen los van elkaar Olympische medailles. En dan nu het weer van Weer Online. Op dit moment schijnt de zon nog en ook vannacht is het helder. De minima liggen rond een graad of 11. Morgen veel zon, op de meeste plekken wordt het 24 graden. In Limburg minder warm en kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in het oosten van het land en die staat op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Het is zomer in Twente.
8: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.

0: ZZ Top en Gimme All Your Lovin'.
1: Dit is de Twente FM Avonddienst met Richard de Vetter.
0: Ja, goedenavond, welkom bij de Twente FM Maandagavonddienst. Jouw wekelijkse Escape from Reality. Even terug naar ZZ Top. Wellicht bij het grote publiek de grootste hit, dit, Gimme All Your Lovin'. Maar bij de echte liefhebber blijft Lagrange uit 1973 gewoon het beste nummer van de band. En ze breken hiermee door, afkomstig van het album Tres Hombres. En de drie amigos zijn Billy Gibbons, Dusty Hill en Frank Beard. En de hoogtijdagen van de band liggen in de jaren 70-80. En ze brengen regelmatig albums uit, op 2012 voor het laatst. En daarna toeren ze nog wel regelmatig de wereld over. ZZ Top staat in 2010, misschien beter weer vergeten, ik niet, in Go Planet in Enschede, samen met support act The Doobie Brothers. Toen kon het nog gewoon, ZZ Top in Enschede. Het klinkt een beetje raar, hè? Misschien dat het binnenkort weer kan als Metropool gaat uitpakken, dat we een wat grotere poppodium krijgen. We gaan het zien. 2010 voor het laatst. Totdat in 2021 ineens bassist Dusty Hill komt overlijden. Maar voordat hij overleed, verzocht Hill destijds dat hij zou worden opgevolgd door zijn eigen basgitaartechnicus Elwood Francis. En de band die schakelt daarna razendsnel door en gaat weer toeren met deze nieuwe bassist. En niet onbekende bassist. Het laatste optreden is in Nederland op zaterdag 11 juli jongstleden op Bospop in Weert. Toen stonden ze er gewoon. Ja, en je moet wel onder steen hebben geleefd als je dit even niet mee hebt gekregen. Maar afgelopen dinsdag, 18 augustus, werd bekend dat drummer Frank Beard is komen te overlijden. En Beard die heeft net als Dusty Hill eveneens gevraagd dat de band alsjeblieft zonder hem doorgaat. Dienstopvolger is Michael Monahan. Als ik eerlijk ben, ik ben nu eigenlijk wel benieuwd of zanger en gitarist Billy Gibbons ook al een vervanger voor hem heeft klaarstaan. Ik denk dat ZZ Top gewoon eeuwig zal doorgaan. Amen. Wat je hiervan kan leren is om niet te ver vooruit te kijken. Leef nu, want het kan zo over zijn. Soms is het misschien toch goed om af en toe wel ergens naar te kunnen uitkijken. Die stip op de horizon. Ik noem bijvoorbeeld kerst. Nog maar 116 dagen voor de liefhebbers. Dan zit je er weer middenin. Oké, dat is toch een lekker vooruitzicht. De avonddienst. Twee uurtjes. Het volgende uur ga ik nog even aandacht besteden aan het Eurovisie Songfestival en het afgelopen sportweekend. Maar voor nu even genoeg tekst. Verder met de muziek. Voordat ik zo meteen ga praten met Robert in het kader van Twente Rocks. Hoor je zo meteen Robert Plant en Big Lark. Maar allereerst Bobby Brown en Two Can Play That Game.

0: kan dit volgens mij geen slecht nummer vinden. Dit klinkt gewoon altijd lekker. Big Luck, Robert Plant. En daarvoor Bobby Brown en Two Can Play That Game. En we gaan weer even kijken naar het overzicht van de evenementen van komende week in Twente die nog niet uitverkocht zijn en waar je dus nog eventueel naartoe kan gaan onder de nummer Twente Rocks. En daarvoor hangt aan de andere kant weer Robert. Goeiedag.
1: Ja, goeiedag.
0: Goeiedag. Ja, op deze zonnige dag. Het weer begint weer lekker te worden.
1: Ja, zeker. Moet ik niet te warm worden, vind ik.
0: Nee, het gaat even omhoog, maar dit weekend gaat het weer omlaag tot tegen de 20 volgens mij. En dan staan er een hoop dingen ook buiten weer op stapel. Een beetje het laatste stuiptrekking, want afgelopen weekend was trouwens nog een flinke, hoe heet dat, als we kijken naar de festivals, een beetje de afsluiting denk ik, met Pukkelpop, Lowlands.
1: Ja, Pukkelpop, Lowlands, ik heb me wel prima vermaakt zondagavond op de tv, want de Belgen zenden dus Pukkelpop uit en NPO zenden Lowlands uit, dus ik heb mijn vingers er weer bij afgelegd, wat er allemaal voor goeds is.
0: Ik vond Pukkelpop, dat ligt mij iets meer. En over, je hebt altijd van die azijnzeikers, maar er worden weer een hoop columns geschreven over Lowlands. En dat heel de NPO daar aanwezig was, waar wij ook onder vallen trouwens. En dat allemaal, daar wordt altijd heel veel aandacht aan besteed. En een festival zoals livestreams. En dan de Zwarte Cross, het grootste festival van Nederland. Dat wordt een beetje, laten ze links liggen. Ja, ik weet niet of dat zo is. In het verleden heeft 3FM volgens mij daar heel veel aandacht aan besteed. Giel Beelen deed dat, dacht ik. Een Zwarte Cross.
1: Dat zou kunnen. Ja, ik vind wel, als je kijkt naar de kwaliteit van de Belg ten opzichte van Nederland. Belgen en vooral de registratie van Pukkelpop. Het was echt super goed gedaan, want er staat gewoon een livestream aan. Je kijkt eigenlijk op de DJ's, die continu aan het praten zijn. Ja. Tussendoor concerten. Dus het is eigenlijk een radio-uitzending. En het is televisie, dus het kan. Het is gewoon wel heel tof gedaan. En de NPO, de Lowlands-uitzending, was meer van, de uitzending aan zich. En dat zenden ze gewoon uit, dat zenden ze uit op de NPO. Maar ik vind de Belgen, die doen dat echt heel erg leuk.
0: Oké, ik denk dat Lowlands een beetje was net als Pinkpop.
1: Ja, daar kun je het wel een beetje mee vergelijken, ja. Precies.
0: En het is natuurlijk een groot festival en een langlopend festival, dat weet ik allemaal. Er wordt de laatste tijd meer gezeurd om het festival en alles eromheen dan waar het echt om gaat. Is al de mensen die er zijn geweest hebben gewoon een leuke tijd gehad. En daar gaat het eigenlijk om, toch?
1: Ja, precies. Zo is het toch.
0: En als je niks vindt, ga je er niet naartoe. Maar wat heb je deze week in petto? Want dit weekend staan ook nog wel wat festivaletjes.
1: Ja, dit weekend best wel veel. Ik ga er eigenlijk een beetje kriskras door. Vanavond, as we speak, kun je nog naar Enschede. Metropool Enschede. Daar is ieder jaar presenteert Artes Conservatorium een introductieweek van een aantal acts aan de buitenwereld. Het is eigenlijk een soort mini-festival. Ja. En als je op tijd bent en er staat een timeline op de site van Metropool, kun je nog kijken naar Annika, Plukdan, Merlijn de Wasme, Stapelgek en Torrance. En de bands treden 20 minuten op en er zit al 20 minuten pauze tussen. Ja. Dus het zijn vrij korte sets. Dus leuk om naartoe te gaan, denk ik. En het is gratis.
0: Altijd goed.
1: Ja. Ik kwam daar eigenlijk afgelopen zaterdag achter. En dat is het volgende. Ik was aan het wandelen in de Twickel. Ja. En ik denk, wat is het toch druk? Het Stipfestival draait momenteel. En dat draait op verschillende plekken in Twente. Onder andere is dat een initiatief vanuit het Stift, zeg maar. Ja. Dan heb je bijvoorbeeld in Twickel, in de tuinen van Twickel, kun je een klassiek concert bijwonen.
0: Oh, oké.
1: Ik wist dat helemaal niet, dus ik had dat helemaal gemist. Dus ik vraag er van, zijn er dan nog kaartjes? Nee meneer, er zijn geen kaartjes meer voor deze voorstelling. Oh. Wel leuk is, als je wil, als je naar het Stiftfestival wil, dat je die site eens gaat bekijken. Want er staan best leuke dingen bij. Hou je van klassieke muziek? Ja, ik laat me altijd wel overdonderen. Ik vind het wel mooi om eens af en toe keer wat anders te doen, weet je wel.
0: Ja.
1: En als afsluiting, en dat is wel leuk, Ellen ten Damme treedt op in het muziekcentrum.
0: Ja.
1: En die doet Franse chansons. Dat is de afsluiting van het Stiftfestival. Dus daar zijn nog wel kaarten voor. Al met al denk ik een heel leuk evenement. Het zat niet bij mij echt helemaal op de radar.
0: Nee, bij mij ook niet.
1: Maar nee, dus dat. Gaan we naar donderdag, 27 augustus. Sean Webster. Zeg je die naam iets?
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Ja, dat is een hele goede blueszanger. Hij heeft al een keer op BAM Festival gestaan. Ja. En hij heeft in het verleden ook vaak opgetreden met Erwin Java. Die heb ik al eens een keer eerder gezien in de Cactus. Dat is echt een hele goede muzikant. Vanochtend had de Cactus een Facebookbericht eruit gedaan dat er nog 8 kaarten waren. Dus ik verwacht dat deze wel gaat uitverkopen. En dat is aanstaande... Even denken, wat zei ik nou? Aanstaande donderdag.
0: Ja.
1: Dus dat is... Even kijken, wat had ik nog meer? Woensdag. Woensdagavond. Enschede introductieconcert. Ja, je kunt elke dag kun je wat doen.
0: Ja.
1: Dat is gratis op te maken in Enschede. Je kunt Fuchs zien, onder andere de Daredevils. Nee, dat is wel vreemd. Als ik kijk naar de planning, staat de Daredevils er 2 keer op. Ja, het zal zo zijn, denk ik.
0: Misschien dubbel optreden.
1: Ja. En er zit tussendoor Jana Fraser. En dan gaan de Daredevils weer doorknallen. Dat is van 11:45 tot 12:45. Fuchs trapt af. En dan gaat de avond door tot 11:45. En dan gaan we naar de volgende. Ja, we zijn er druk mee, hè?
0: Ja.
1: Rock am Esch. Een mooi festival in Tubbergen. Daar zijn ook nog kaarten voor. Dat is een 2-daags festival. Waar best wel goede bands optreden. Ik zeg best wel, maar dat zijn veel coverbands.
0: Ja,
1: en dat is de vrijdag en de zaterdag. Op vrijdag kun je onder andere ook wat lokale helden zien. Zoals Millstone. En op de zaterdag... Onder andere de Fortunate Sons. Dat is denk ik ook wel leuk. Dat is die band die aan de Battle of the Bands heeft meegedaan.
0: Ja.
1: En Bukkers treedt ook op. Dat is vrijdagavond. Dus, en ja, Biscuit Park. Je hebt tribute bands. Biscuit Park, Green Bay. Dan weet je denk ik al welke kant op het aan gaat. Newsest. Retro Oasis. Ja, het is wel... Wel een tof festival.
0: Klinkt,
1: ik moet zeggen, die ticketprijzen vallen ook mee.
0: Ja, want volgens mij was de vrijdag iets van 18 euro of 17 euro en de zaterdag 27.
1: Ja. Andersom. Ja, en als je een combi-ticket wil, is er 37,5.
0: Ja, dus dat valt allemaal nog wel mee. Voor muziek mag ook betaald worden. Hoeft niet alles gratis te zijn.
1: Maar het hoeft ook niet te duur te zijn, zeg maar. Dus nee. Het is een stichting. Ik denk dat dat wel helpt. Dat ze toch... Ik vind het altijd toch anders liggen. Als er een stichting achter zit, dan is een winstkeurmerk iets anders. Dan is het, we willen volgend jaar verder. Dus er komt weer geld in die stichting.
0: Ja, klopt. Ja,
1: het is niet commercieel. Dus ik denk dat de ticketprijs wel naar beneden haalt.
0: Er is van alles wat doen. Dit is een beetje rock. Je hebt natuurlijk Onder de Radar, heb je nog in Enschede. Dat is dan techno. Ja. Ook heel populair.
1: Dat heb je ook nog, hè?
0: En dat zit op... Even kijken, dat is op vrijdag en zaterdag, dacht ik. Ook 2 dagen.
1: Ja, vrijdag was... Ja, dus ik heb er ook naar gekeken, want de zaterdag was al uitverkocht. Vrijdag waren nog wat kaarten voor.
0: Oh, en er staat ook wel een hele grote DJ uit Duitsland, volgens mij. Dus er komt echt wel... het is niet zomaar de kleintjes die daar komen. Dat is echt wel een serieus festival op het... op de oude vliegveld, hè? Van Enschede in die hangars. Wel een heel aparte locatie.
1: Ja, dat is het. Ik hou helemaal niet van techno, maar een keer die ambiance mee te maken, hoe een techno-festival daar staat, zeg maar, dat lijkt me wel eens een keer fantastisch om mee te maken.
0: Ja. Maar het allerbelangrijkste vergeten we bijna. Vrijdagavond is er ook nog een heel groot event. Hier op de radio, op Twente FM, we hebben natuurlijk de Guilty Pleasure XXL. En we mogen hem weer samen doen tussen 9 en 11, Robert.
1: Leuk.
0: We zijn weer uitverkozen.
1: Ja. Ik heb er weer een paar mooie Duitse knijters klaar liggen.
0: Ja, dus als mensen daarvan houden, en ja, wie houdt daar niet van? Zeker aanstaande vrijdag luisteren. Wim begint om 7 uur en wij tot 7 tot 9. En van 9 tot 11 sluiten wij de Guilty Pleasure Friday af. En dan mogen we jou het weekend ingeleiden. Zin aan.
1: Ja, hartstikke leuk. Ja, ik verheug me erop.
0: Ja. Dus hopelijk jij thuis ook. Robert, bedankt. Wij spreken elkaar vrijdag. Maar in ieder geval ook volgende week weer bij Twente voor Twente Rocks hier op de avonddienst.
1: Yes.
0: En we gaan even luisteren naar Beukers.

0: Breukers. Wie gaat nooit meer naar huis hier op de avonddienst op Twente FM? En aanstaande vrijdag staan ze op Rock am Esch in de buurt van Tubbergen, waar je nog naartoe kan. Zometeen terug met de 80, 90, 100 regeling. Nummers uit de 80's, de 90's en de zero's. En Emma Heesters komt er ook aan.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
2: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente Beloening. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightclub. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twentebeloening.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
9: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
10: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De pompoenschuur van Gerben Rauwhof in Bornebroek ligt weer vol met de nieuwe oogst. Het was even spannend door droogte, maar intensief sproeien redde de oogst. Rauwhof begon op 9-jarige leeftijd met pompoenenkweek en zijn hobby groeide uit tot een onderneming. De hovenier legt tijdens het pompoenenseizoen zijn werkzaamheden neer om zich volledig op de pompoenen te richten. Het Enschede Open keerde zondag na bijna 20 jaar terug op het Van Heekplein met ruim 20 dartbanen onder tenten. Honderden mensen keken mee of wachten hun beurt af bij ongeveer 20 graden en een zonnetje. De wind zorgde voor extra uitdaging tijdens het buitendarten. Mastercaller Marco Meijer, die eerder het WK in Lakeside deed, constateerde dat sommige pijlen echt erin waaiden. En PH Almelo trapt het seizoen af met het Wout Brama-toernooi op Sportpark Venelanden. Gedurende 3 dagen speelden 170 teams wedstrijden. De Almeloze club organiseerde het toernooi bewust aan het begin van het seizoen, omdat sommige ouders aan het einde voetbalmoe zijn. Dat zei de organisator Arjon Laarman. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond klaart het breed op. Eerst is het nog zonnig en rustig. Komende nacht is het vrij helder, alleen wat sluierbewolking. En het wordt zo'n 11 graden. En morgen wordt het weer zonnig. En vanuit het zuiden komt wel wat bewolking opzetten.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Het begin van je week wordt net iets makkelijker met Richard.

0: Ik die van jou.
1: Emma Heesters en Hartenbreker. Ja, zometeen nog wat informatie uit de regio. Want Gazzetti die biedt live auto-commentaar voor blinden, slechtzienden bij sportevenementen en liveshows. Zometeen meer hierover. Allereerst de 80-90-100 regeling. Nummertje uit de jaren 80, uit de jaren 90 en uit de Zero's. In omgekeerde volgorde uit 2004. Hoor je zometeen Christina Aguilera en Missy Elliott met Car Wash. Just Another Day van John Cicada uit 1992 daarvoor. Allereerst neem ik je mee terug naar 1987. Naar een nummer dat terug te vinden is op het meest succesvolle In Excess album Kick. En dat is een, dat album staan alleen maar hits op. Dat is echt een klassiek album. Dat moet bij je in de plaatkast staan, vind ik in ieder geval. De hits die er vanaf kwamen: Devil Inside, Mystify, New Sensation, Never Tear Us Apart en deze. Need You Tonight, daar begon het allemaal mee. En gitarist Andrew Ferris, die zou de riff hiervan hebben bedacht wanneer hij op een taxi stond te wachten op weg naar het vliegveld. Hij vroeg de chauffeur heel even te wachten en neemt vervolgens een uur de riff op. Ja. En de chauffeur maar wachten. Maar goed, dat maakt niet uit. Volgens mij hebben ze dat wachtgeld hebben ze gewoon terug goed kunnen maken met het geld wat Need You Tonight heeft opgeleverd. Daar begon het allemaal mee. Het was een single uit 87 die binnenkwam in de top 40 op plekje 32. En doorsteeg naar de hoogste positie, nummer 11. Geen top 10 notering, net niet. Hij verliet uiteindelijk na 9 weken alweer de top 40. Deze 80-90-100 regeling beginnen we met In Excess en Need You Tonight.

0: Christina Aguilera en Missy Elliott, Car Wash uit 2004. Daarvoor uit de 90s, John Secada met Just Another Day. En ik begon deze 80-90-100 regeling met uit 1987 Need You Tonight van NXS. En daarmee tijd geworden voor...
1: Informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de avonddienst.
0: Ja, Gazetti die biedt live audiocommentaar voor blinden en slechtzienden bij sportevenementen en live shows. En wij spraken hierover met Alwin Lindeboom en Richard Zwart en vroegen wat het eigenlijk precies betekent.
2: Het gaat in feite om sport beleven met je vrienden, overal in een stadion waar jij dat wil. En dat is eigenlijk een beetje ontstaan voor mijn zoon, die slechtziend is. En als wij naar voetbal gaan, vroeg ik hem op een gegeven moment van joh, zou het jou helpen om live verslag erbij te hebben? Ja, dat leek hem wel wat. En de oplossingen die er waren, waren dan dat je naar een aparte blindentribune zou moeten. Dat wilde hij niet. Hij wilde gewoon bij vrienden en familie blijven zitten. En daar hebben we dit voor bedacht. Wat vooral het verschil is, zeg maar, is dat je moet goed beschrijvend kunnen vertellen. En op radio gebeurt dat over het algemeen eigenlijk ook. De truc zit hem erin dat je, als je radio luistert, vertraging hebt. Dus je wil niet dat het doelpunt gemaakt wordt, zeg maar. En dat jij dat 20 seconden later pas hoort. En dat hebben wij kunnen regelen. Dus bij ons is het zo dat als het doelpunt gescoord wordt, dan hoor je dat op hetzelfde moment als je vrienden en je familie dat zien.
3: Dat klopt inderdaad. Hoe komen we aan verslaggevers? Dat is een goede vraag. Maar er zijn heel veel mensen die het leuk vinden om over hun eigen organisatie of over hun eigen club te praten. Dus die zijn eigenlijk redelijk makkelijk te vinden, over het algemeen. Wij hebben inmiddels ook een grote database van veel verslaggevers. Waar wij ook de vraag kunnen stellen om bijvoorbeeld in dit geval bij FC Twente, aankomend seizoen verslag te gaan doen voor de blindentribune. Dus inmiddels is daar een pool gecreëerd van een aantal verslaggevers. En die gaan het de komende 3 jaar gaan we dat het platform van ons inzetten in het mooie Goalsfest.
2: Na de wedstrijd Twente PEC van afgelopen week. Maar daar is het eigenlijk bedacht. En intussen hebben we, en ik denk een derde van de betaald voetbalclubs in Nederland hebben te pakken. Maar we doen ook internationale toernooien. We hebben Paralympische Spelen gedaan. Binnenkort de WK roeien. De WK in Hagen. De dressuur, atletiek. Noem het maar op. Dus op heel veel vlakken zijn we actief. En het moet nu nog naar het buitenland. Dus daar zijn we druk mee.

0: ja, een beetje tipsy met de barsong en shabuzi. Zometeen nog een heerlijk uur avonddienst.
1: Ja. Onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Jazeker.
4: Ja.
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
12: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
13: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
15: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar

0: Engelen. Veel mensen in het dorp zijn er tegen. Er zijn zo'n 100 mensen op afgekomen en meer dan 30 mensen zullen inspreken. De Nederlandse hockeyers hebben in hun laatste groepswedstrijd op het WK in Amstelveen gelijk gespeeld tegen Engeland. Het werd 2-2. Nederland is poolwinnaar en staat nu dus in de halve finale. Die spelen ze tegen Spanje. De andere halve finale is Duitsland-Argentinië. Het aantal meldingen van aardbevingsschade in het Groningse Zandeweer is opgelopen tot 450. Op twee plekken moesten er direct maatregelen worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. Afgelopen vrijdag werd Zandeweer getroffen door een aardbeving met een kracht van 2,8, veroorzaakt door gaswinning. En Frankrijk krijgt er een paar nieuwe pretparken bij, in de buurt van Parijs. Saoedi-Arabië betaalt er miljarden aan mee. Een van de parken krijgt een manga-thema. Dat was een idee van de Saoedische kroonprins, toen hij erachter kwam dat hij net als president Macron fan is van de Japanse serie Dragon Ball Z. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.

0: Something About You.
1: Dit is de Twente FM Avonddienst met Richard de Vetter.
0: Welkom terug bij de Avonddienst hier op jouw Twente FM. Wat ga ik dit uur nog even doen? Dat wordt wel interessant. Ik blik dit uur nog even terug op het sportweekend. Er is weer genoeg gebeurd. Ook wel heel veel negatiefs. Onder andere de Formule 1 op Zandvoort. En ook op het voetbalveld in de Eredivisie. En dan is er vandaag ook nog meer bekend geworden over de Nederlandse deelname van het Eurovisie Songfestival. Daar straks meer over. En nieuws, zometeen. Nieuws over een robot die een wereldrecord heeft gelopen op de 100 meter. En dus sneller is dan Usain Bolt. En nee, niet een robot met wieltjes. Ja, dat is wel heel makkelijk. Nee, hij heeft echt een mensvorm die dus sneller is dan Usain Bolt. En dan moet je knap je best doen. En nog wat regionieuws over de eerste cultuurhistorische optocht in Saasveld. En die werd in 1926 al gehouden, 100 jaar geleden. Met de ere van de ingebruikname van de Plechelmuskerk. En nu dus 100 jaar later slingert de 8e editie zich op zondag 30 augustus, aanstaande zondag, door de straten van het dorp. Straks meer hierover. En natuurlijk meer muziek. We gaan een beetje even in Nederland kijken. Twee Nederlandse acten, zometeen Rondé, Love of My Life. En allereerst een mooi knijtertje van Good Old Anouk. Dit is Girl.

0: Grande, Love of My Life.
1: Ja, en dan nu even nieuws over Robot Lightning. Die loopt namelijk sneller dan Usain Bolt. Het is een mensachtige robot die is gebouwd in China en heeft de 100 meter afgelegd in een wereldrecordtijd van 9 seconden 32 honderdste. En daarmee is de robot sneller dan het wereldrecord bij mensen op de 100 meter. Dat staat namelijk op 9,58 seconden. En dat werd in 2009 gelopen door de Jamaicaan Usain Bolt. De robot met de naam Lightning, Lightning McQueen denk ik, is ontwikkeld door de Chinese smartphonemaker Honor. En de machine bereikte tijdens een test voor de tweede World Humanoid Robot Games, die zaterdag voor start gaan, een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Dat is ruim 52 kilometer per uur. Dat is fucking snel. Lightning won in april van dit jaar ook al de halve marathon van Peking over 21 kilometer in 50 minuten en 26 seconden. En daarmee verbrak de robot ook het menselijk wereldrecord. Eerder deze week onthulde Unitray, een andere Chinese robotfabrikant, een mensachtige robot met de naam Superman te hebben gemaakt. En volgens het bedrijf kan deze robot vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. Dus bijna net zo snel. Ongelooflijk. Wat een snelle robot, de Runner. En over de Runner hebben we ook de Tweet Grizzet.

Hole & Oates. Een kiss is on my list. Ja, aangeland bij nieuws vandaag van het Eurovisie Songfestival. Avrotros ziet namelijk af van deelname. En KRO, NCRV en BNNVARA die gaan de deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar ook niet organiseren. Ze zeggen dit past qua programma niet bij het programmaaanbod van de KRO, NCRV. Dus we hebben daar geen plannen voor. Dat zegt een woordvoerder van de KRO NCRV. En ook BNNVARA ziet geen reden om de inzending voor Nederland te kiezen. Ze vinden het een sterk en moedig besluit van Avro en Tros en staan hierin volledig achter de collega's. Vorig jaar namen de NOS en NTR de Nederlandse uitzending van het Songfestival voor hun rekening, nadat Avro Tros had besloten niet deel te nemen. De NTR wil nog niet vooruitlopen over een eventuele rol bij de editie van volgend jaar. Laat een woordvoerder weten aan het ANP. En ook Omroep Max wacht af wat de NPO besluit. Dat zegt in ieder geval omroepbaas de heer Jan Slachter. Avrotros die maakte dus vanmorgen bekend af te zien van deelname. De omroep doet dat omdat Israël nog steeds in oorlog is. En de geopolitieke spanning in het Midden-Oosten werken te veel door in het Songfestival. En hebben geleid tot grote verdeeldheid, laat de omroep weten. En ja, zoals bekend, Israël heeft al laten weten volgend jaar gewoon mee te doen. Het is toch ook een... Ja, het moet verbinden. En je kan het over de kwaliteit van de muziek hebben. Maar wat ik wel altijd van het Eurovisie Songfestival vond is... Ook al was het misschien slecht qua muziek, maar het verbond wel. En het had gewoon iets. En ja, dat valt nu eigenlijk gewoon weg. Dus eigenlijk valt het laatste weg om daar... Ja, je escape from reality, wat je hebt hier bij de avonddienst... is niet meer aanwezig bij het Songfestival, vind ik jammer. Jammer dat er zoveel haat en nijd is. En ik moet dan een beetje met de gedachten gaan weer terug naar 1982. De dag dat Duitsland voor de eerste keer het Songfestival won door Nicole. En wat zij zingt, misschien moeten we daar een klein beetje aan denken.

0: mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente Ballooning. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twenteballooning.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
10: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
9: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
11: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek. Zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De pompoenschuur van Gerben Rauwhof in Bornebroek ligt weer vol met de nieuwe oogst. Het was even spannend door droogte, maar intensief sproeien redde de oogst. Rauwhof begon op 9-jarige leeftijd met pompoenen kweken en zijn hobby groeide uit tot een onderneming. De ovenier legt tijdens het pompoenenseizoen zijn werkzaamheden neer om zich volledig op de pompoenen te richten. Het Enschede Open keerde zondag na bijna 20 jaar terug op het Van Heekplein met ruim 20 dartbanen onder tenten. Honderden mensen keken mee of wachten hun beurt af bij ongeveer 20 graden en een zonnetje. De wind zorgde voor extra uitdaging tijdens het buitendarten. Mastercaller Marco Meijer, die eerder het WK in Lakeside deed, constateerde dat sommige pijlen echt erin waaiden. En PH Almelo trapt het seizoen af met het Wout Brama toernooi op Sportpark Venelanden. Gedurende 3 dagen speelden 170 teams wedstrijden. De Almeloze club organiseerde het toernooi bewust aan het begin van het seizoen, omdat sommige ouders aan het einde voetbalmoe zijn. Dat zei de organisator Arjon Laarman. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond klaart het breed op. Eerst is het nog zonnig en rustig. Komende nacht is het vrij helder, alleen wat sluierbewolking. En het wordt zo'n 11 graden. En morgen wordt het weer zonnig. En vanuit het zuiden komt wel wat bewolking opzetten.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: achtergrond Lionel Richie, All Night Long. Ook zo'n lekkere klassieker. Luister nog steeds naar de avonddienst hier op Twente FM. En het is weer tijd geworden voor...
1: Informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de avonddienst.
0: Ja, de eerste cultuurhistorische optocht in Saasveld werd in 1926 gehouden... ter ere van de ingebruikname van de Plechelmuskerk. En nu 100 jaar later slingert de 8e editie zich door de straten van het dorp. En wij vroegen aan Stijn Rijmert... Wanneer het spektakel van start gaat?
2: 30 augustus, dus volgende week zondag. Maandenlange voorbereiding. En nu dus nog anderhalf week tot aan de datum waarop het allemaal gaat gebeuren. Er moet nog heel veel gebeuren en er is al heel veel gebeurd. Maar het lijkt erop dat we het allemaal keurig netjes gaan halen. Ja, de insteek is eigenlijk dat we dus een optocht hebben... waarbij cultuurhistorische gebruiken worden tentoongesteld, om zo maar te zeggen. Ter betrekking op zeg maar, het dorpse leven, dus het boerenleven van vroeger. Maar ook, er heeft hier in Saasveld vroeger een kasteel gestaan... dus er zijn ook ridders te zien en meerdere thema's met betrekking op dat kasteel. Maar eigenlijk het historische leven van zeg maar pakweg 500 jaar geleden tot 50 jaar geleden... Ja, dat wordt hier dan eigenlijk tentoongesteld op de straat in de vorm van een optocht... waarbij je dus veel interactie zal zijn en ook hopelijk veel mensen als toeschouwer kunnen verwachten. Ja, we hebben meer dan 900 deelnemers... Die mensen die komen met name bij ons uit het dorp. En ik geloof 58 thema's uit mijn hoofd. Ja, echt iedereen doet mee met de optocht of heeft wel een functie die dag als vrijwilliger. En dat maakt het heel bijzonder om met een dorp zo naar één evenement toe te leven. Ja, ik zei het al, 54 thema's. De route is ongeveer 5 kilometer. Ja, we hebben ook met paard en wagen te maken. Het zal niet voorbij racen, maar het, is, het zal ongeveer 2 uur duren. Nou, ik bemoei me ook iets met de PR-communicatie. Dus radio-interviewtjes, maar andere media op het moment. Ja, en ik ben gewoon op het moment wel druk met alle laatste afstemmingen die nodig zijn voor zo'n optocht. Maar ik moet met name zeggen dat we gewoon een gigantisch goed team hebben. En commissies en besturen, et cetera. Iedereen pakt zijn rol op.

Hoi, mijn naam is Fee. Ik maak Nederlandstalige muziek. En misschien heb je mij wel eens voorbij zien komen op social media. Deze week is mijn nieuwe single Contactloos uitgekomen. En je luistert hem vanaf nu op Twente FM. Ik hoor

0: ik aan je denken.
1: De nieuwe single van Faye, Contactloos. Ja, dat is een eerbetoon aan een relatie van iemand met iemand die niet meer in leven is. En je vraagt je af of er nog wel contactloos wordt gecommuniceerd. 21 november, dan geeft Faye haar grootste show tot nu toe in Tivoli, Vredenburg, ter viering van haar nieuwe EP. Ja, dan ga ik toch even kijken naar het afgelopen weekend. Vandaag is trouwens bekend geworden dat SC Twente langer doorgaat met Sondre Ojasetter. Het contract van de Noorse aanvaller liep tot medio 2029, maar is opengebroken en een jaartje verlengd tot de zomer van 2030. Ojasetter laat weten dat het goed voelt om hier te zijn. Hij zegt, toen ik vorig seizoen naar FC Twente kwam, was alles nieuw voor mij. Maar ik heb al snel mijn draai gevonden en ik heb het erg naar mijn zin bij Twente. En houd van de cultuur hier met de supporters. Spelen in de Goalsvesten blijft speciaal. En bij Twente wil ik een betere voetballer worden en mij als persoon ook verder ontwikkelen. Ik kijk uit naar dit seizoen en samen is er nog heel veel om voor te strijden. Ja, technisch directeur Erik ten Hag die is blij dat de 22-jarige linksbuiten langer aan FC Twente is verbonden. Hij zegt, het is goed nieuws voor de club dat het gelukt is om het contract te verlengen. Het is nu iets meer dan een jaar is hij bij ons en hij heeft zich in die periode tot een zeer belangrijke speler ontwikkeld. De Eredivisie heeft Sondre leren kennen als een creatieve speler met een fantastische dribbel die heel belangrijk is voor het aanvalspel van SC Twente. Hij doet er alles aan om ook dit seizoen successen te halen en we weten dat Sondre inmiddels bij internationale grote clubs op de radar staat, des te mooier dat hij bij FC Twente voorlopig nog zijn toekomst ziet. Dat wat betreft FC Twente. Dan nog even naar de hockeyers. Natuurlijk het WK in eigen land voor de dames- en herenteams is bezig. En de dames en heren zitten allebei nog in de race om wereldkampioen te worden. Ze hebben namelijk allebei de halve finales gehaald. En deze week gaat dat door. Dan natuurlijk even de laatste Formule 1 race op Zandvoort. Het is voorbij. Het was het zesde jaar op rij, maar waarschijnlijk, je weet het natuurlijk nooit, komt deze race niet meer terug, maar je weet het niet. In ieder geval voor onze held Max duurde de race slechts een klein minuutje. Hij crashte en viel uit. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet wat jij verwachtte, maar ik verwachtte een super saaie race. Ik had de sprintrace gezien, daar gebeurde helemaal niks. Niks met inhalen, helemaal niks. Het is natuurlijk, het is gewoon lastig inhalen op dit smalle circuit. Dus ik denk van, we gaan kijken. Toen crashte Max in de laatste bocht voor het rechte stuk. Toen dacht ik van, nou is het helemaal klaar. Maar ik moet eerlijk zeggen, het was een verrassend boeiende race. Waarbij uiteindelijk Norris won en Antonelli samen met Russell het podium compleet maakte. Antonelli die leidt op dit moment het wereldkampioenschap met 242 punten. En Russell volgt op een zeer gepaste afstand, mag ik wel zeggen. Met 183 punten. Max staat zesde met maar 112 schamele puntjes. Volgende week meer over de Formule 1. Dan kan ik nog heel veel vertellen over de Eredivisie. Maar ik heb besloten om dat niet te gaan doen. Ik was gisteren namelijk zeer teleurgesteld. Eigenlijk en ook eigenlijk heel erg boos. Toen ik zag wat er gebeurde met, je hebt het waarschijnlijk wel gezien, wat de uitsupporters van Feyenoord flikte bij SC Cambuur om in de 12e minuut of de 11e minuut van de wedstrijd echt enorm veel vuurwerk af te steken en te gooien op het veld, maar ook op de tribunes naast hun. En de wedstrijd werd stilgelegd, maar een half uur weer werd er gewoon weer doorgegaan. En ik moet eerlijk zeggen, ik snap daar geen ene pepernoot van. Want blijkbaar staat er in de regels dat als er geen gevaar is voor de spelers of voor de officials, dan gaan we gewoon door. Dus oftewel, gewoon een dikke middelvinger naar iedereen die op de tribune zit en een kaartje koopt om te gaan kijken. Die veiligheid maakt niet uit bij de KNVB, als het op het veld maar veilig is. Ik vind het een heel slecht signaal. En let op, dit is een mening. Ik denk dat, en volgens mij vind jij dat ook wel, had gewoon dat uitvak ontruimd moeten worden en dan hadden ze door moeten gaan. En dan ook al het gezeur over veiligheid en dat soort dingen. Ja, ergens moet je natuurlijk een grens trekken. Ik trek die bij deze. Ik denk dat het gewoon, ik ben het niet met Driessen, onze zeg maar droeftoeter van de Telegraaf, ben ik het bijna nooit mee eens. Maar vandaag wel, roerend eens met hem, toen hij heeft uitgesproken, misschien moeten we het maar eens een keer doen zonder uitsupporters. En ik denk dat wel de toekomst gaat worden. Ik heb er maar één woord voor over. Talk Talk heeft daar een nummertje voor geschreven.

0: Chalk Talk, such a shame. Daarmee het einde van deze avonddienst hier op Twente FM. Volgende week ben ik er weer, maandag. Maar aanstaande vrijdag ben ik er ook. Samen met mijn collega Robert mogen wij de Guilty Pleasure Friday XXL starten vanaf 9 uur. Dus tussen 9 en 11 ben ik terug op deze zender.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
3: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
1: Discussie.
4: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
1: En Twentse cultuur.
5: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistesttekopen.nl.
10: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
0: 28! En 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park,

0: Heren.nl. Twente FM Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ongeveer 100 mensen zijn naar het gemeentehuis van Den Bosch gegaan naar een inspraakavond over een asielopvang in het dorp Engelen. Tegenstanders zeggen dat de beslissing al was genomen voordat zij erbij betrokken werden. Anderen zeggen dat ze banger zijn voor de tegenstanders dan voor de asielzoeker zelf. Het kabinet neemt een groot risico met de begroting, zegt pro-leider Klaver. Die moet deze week klaar zijn, maar er is nog niet genoeg steun van de oppositie. Klaver en andere oppositieleiders zeggen dat het kabinet iedereen te vriend probeert te houden en daarom geen keuzes maakt. Na een jaar kunnen er weer fietsers door de Benelux-tunnel bij de Rotterdamse haven. Doordat roltrappen en liften regelmatig stuk waren, was de tunnel lang dicht. Rijkswaterstaat sluit nieuwe storingen niet uit. Pas over 3 jaar wordt de tunnel grondig gerenoveerd. En een jongetje van 3 heeft een flinke reis gemaakt. Hij stapte in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hij werd opgemerkt door NS-personeel. Die zijn met hem in de trein de andere kant opgestapt en hebben hem in Breda met zijn moeder herenigd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via LutscherAlm.nl.
2: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
3: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
2: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De pompoenschuur van Gerben Rauwhof in Bornebroek ligt weer vol met de nieuwe oogst. Het was even spannend door droogte, maar intensief sproeien redde de oogst. Rauwhof begon op 9-jarige leeftijd met pompoenenkweek en zijn hobby groeide uit tot een onderneming. De hovenier legt tijdens het pompoenenseizoen zijn werkzaamheden neer om zich volledig op de pompoenen te richten. Het Enschede Open keerde zondag na bijna 20 jaar terug op het Van Heekplein met ruim 20 dartbanen onder tenten. Honderden mensen keken mee of wachten hun beurt af bij ongeveer 20 graden en een zonnetje. De wind zorgde voor extra uitdaging tijdens het buitendarten. Mastercaller Marco Meijer, die eerder het WK in Leekside deed, constateerde dat sommige pijlen echt erin waaiden. En PH Almelo trapt het seizoen af met het Wout Brama toernooi op Sportpark Venelanden. Gedurende 3 dagen speelden 170 teams wedstrijden. De Almeloze club organiseerde het toernooi bewust aan het begin van het seizoen, omdat sommige ouders aan het einde voetbalmoe zijn. Dat zei de organisator Arjon Laarman. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond klaart het breed op. Eerst is het nog zonnig en rustig. Komende nacht is het vrij helder, alleen wat sluierbewolking. En het wordt zo'n 11 graden. En morgen wordt het weer zonnig. En vanuit het zuiden komt wel wat bewolking opzetten.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Oh nee, mijn ruit! Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
12: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
13: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Brezand, vlakbij Den Helder, is een auto met 5 mensen in het water beland, meldt NH Nieuws. De auto lag ondersteboven in de sloot, zeker 2 mensen zijn gewond geraakt. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ongeluk met zwaar lichamelijk letsel. Dat de wedstrijd Cambuur-Feyenoord gisteren niet werd gestopt na het vuurwerk gooien, kwam niet alleen door de regels van de KNVB. De gemeente Leeuwarden wilde het ook niet. Die was bang voor grote hordes ontevreden supporters op straat, terwijl er niet zoveel politie was, want het was geen risicowedstrijd. Het huis waar Annie M.G. Schmid is geboren wordt een museum. Het staat in Capelle in Zeeland. Een stichting had daar al langer plannen voor, maar nu is er ook iemand die er geld in wil steken en daarmee kan het huis worden aangekocht. Het museum moet over ongeveer een jaar klaar zijn. En het is niet duidelijk of twee uitverkochte concerten van rapper J in Rusland door kunnen gaan. In oktober zou die optreden in Sint-Petersburg, maar het stadion weet van niks. De concertorganisator zegt dat de shows nog niet geannuleerd zijn en dat ze nog aan het onderhandelen zijn met het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
11: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De pompoenschuur van Gerben Rauwhof in Bornebroek ligt weer vol met de nieuwe oogst. Het was even spannend door droogte, maar intensief sproeien redde de oogst. Rauwhof begon op 9-jarige leeftijd met pompoenenkweek en zijn hobby groeide uit tot een onderneming. De hovenier legt tijdens het pompoenenseizoen zijn werkzaamheden neer om zich volledig op de pompoenen te richten. Het Enschede Open keerde zondag na bijna 20 jaar terug op het Van Heekplein met ruim 20 dartbanen onder tenten. Honderden mensen keken mee of wachten hun beurt af bij ongeveer 20 graden en een zonnetje. De wind zorgde voor extra uitdaging tijdens het buiten darten. Mastercaller Marco Meijer, die eerder het WK in Lakeside deed, constateerde dat sommige pijlen echt erin waaiden. En PH Almelo trapt het seizoen af met het Wout Brama toernooi op Sportpark Venelanden. Gedurende 3 dagen speelden 170 teams wedstrijden. De Almeloze club organiseerde het toernooi bewust aan het begin van het seizoen, omdat sommige ouders aan het einde voetbalmoe zijn. Dat zei de organisator Arjon Laarman. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond klaart het breed op. Eerst is het nog zonnig en rustig. Komende nacht is het vrij helder, alleen wat sluierbewolking. En het wordt zo'n 11 graden. En morgen wordt het weer zonnig. En vanuit het zuiden komt wel wat bewolking opzetten.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live in the brewery.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockandmesh.nl.
7: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zondering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszondering.nl.
8: Hou je huis cool. Knippers zondering heeft een doel.
7: De schaduwmakers uit het oosten.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
12: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
13: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
15: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl, cadeau met een K.
16: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een afvalverwerker in Os is brand uitgebroken. De rook die erbij vrijkomt trekt volgens Omroep Brabant naar het centrum van Os. Om de brand te bestrijden is de rookbrandweer opgeroepen uit omliggende plaatsen. Vorige maand zou er bij diezelfde afvalverwerker ook al brand zijn geweest. In Berkel en Roderijs, vlakbij Rotterdam, zijn vanavond 13 huizen ontruimd nadat mensen een vreemde lucht roken. De politie vond een drugslab en de stank kwam uit jerrycans. Het is niet bekend wat erin zat. De bewoner van het huis is aangehouden. De bewoners van twee andere huizen kunnen vannacht niet thuis slapen. De grote handhavingsactie bij de Merwedebrug heeft vorige week meer dan 200 boetes opgeleverd. Sinds half juli mogen er geen vrachtwagens meer over de brug omdat die er slecht aan toe is. Maar dat verbod werd vaak genegeerd. Sinds de controles rijden er 97% minder vrachtwagens over de brug bij Gorkum. En in een dorpje in het zuiden van Frankrijk zijn ongeveer 100...

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geluze meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat altijd best of zo, die microfoon had zo hoog. Hij had op zijn tenen staat om erbij te komen. Ja,
3: maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè? Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In België is het lichaam van een kind gevonden. Het zou gaan om een jongen van 5 die al 2 maanden wordt vermist. Hij werd voor het laatst gezien met zijn vader in de buurt van de vindplaats. De vader is ook spoorloos, maar er zijn wel spullen van hem gevonden. Hij droeg een enkelband na een veroordeling. De doorgaande weg bij Broek in Waterland verdwijnt misschien in een tunnel. De politiek in Noord-Holland wil verder met dat plan, want de weg splijt het dorp nu nog door midden. Met een tunnel zou het veiliger worden in het dorp en het verkeer kan beter en veiliger doorrijden. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. In de Duitse stad Bochum is een vrouw met haar auto een tramtunnel ingereden. Ze stopte pas na een kilometer met rijden. De vrouw was toen al door een ondergrondse tramhalte gereden, maar kwam onderweg geen trams tegen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Het duurde ruim 4 uur voor de auto weer uit de tramtunnel was gehaald. En de Nederlandse hockeyvrouwen moeten in de halve finale van het WK tegen België. De wedstrijd wordt donderdag om 6 uur gespeeld in Amstelveen. De andere halve finale gaat tussen Australië en Argentinië. Die wedstrijd is ook donderdagavond, maar dan in het Belgische Waver. Het weer van Weer Online. Het is helder en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Morgen wordt een zonnige dag met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een grote groep mensen wilde in Engelen wat zeggen bij een raadsvergadering over een asielopvang, meldt Omroep Brabant. Veel mensen zijn tegen. Ze zijn boos en zeggen dat ze hun dorp terug willen. Er waren ook voorstanders die wat wilden zeggen. Zij gaven aan dat ze de laatste tijd behoorlijk zijn geïntimideerd en bedreigd. Bij een brand in Rotterdam is een kind gewond geraakt. Dat moest volgens regiozender Rijnmond met brandwonden naar het ziekenhuis. De brand ontstond in een slaapkamer. Daar stond een matras in brand. Het is niet bekend hoe dat kon. Twee buren moesten tijdelijk hun huis uit door de brand, maar die kunnen wel thuis slapen. In Haiti zijn gisteren zeker 30 mensen omgekomen door bendegeweld. Dat is al jaren een groot probleem op het eiland. De bende sloeg toe in een voorstad van hoofdstad Port-au-Prince. De regering noemt het een gruwelijke aanslag, maar geeft geen details. Inwoners zijn boos omdat de overheid ze niet beschermt tegen zulk geweld. En in voetbalstadions moet strenger gecontroleerd worden op vuurwerk. En speciale scanners of slimme camera's kunnen daarbij helpen, zegt een onafhankelijk adviesbureau. 8 jaar geleden werden al zulke afspraken gemaakt, maar daar is weinig mee gedaan. Dit weekend ging het opnieuw mis bij Cambuur Feyenoord en raakten 7 mensen gewond. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een bijeenkomst over de opvang van asielzoekers in het Brabantse Engelen is rustig verlopen. Ruim 30 mensen wilden er iets over zeggen. De meeste van hen zijn tegen de opvang en zijn boos of verdrietig. Voorstanders van het plan zeggen dat ze regelmatig worden bedreigd. Engelen wil minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. Een vermiste kleuter uit België is misschien teruggevonden. Op de plek waar hij voor het laatst werd gezien is een lichaam gevonden. Volgens de oma van de jongen lijken de kleren bij het lichaam erg op die van haar kleinzoon. Hij was voor het laatst gezien met zijn vader, die ook nog spoorloos is. Ook van hem lagen er spullen. Het Hoge Rechtshof geeft president Trump...